better listen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als de energieprijzen nog lang hoog blijven, zullen er waarschijnlijk minder nieuwe banen bijkomen. Dat verwacht het UWV. Vooral de vervoerssector zou dan harde klappen krijgen. Door de hoge dieselprijs zijn er dan misschien minder vrachtwagenchauffeurs nodig. Rapper Jay heeft ook bij zijn tweede concert in het Gelredome niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Wel protesteerde het CD weer voor de deur van het stadion, waar minder volk op afkwam dan afgelopen zaterdag. Wel werd er een man aangehouden die de Hitlergroet bracht toen hij langs het Gelredome fietste. In twee musea zijn volgend jaar twee beroemde Mondriaan-schilderijen naast elkaar te zien. Het Kunstmuseum in Den Haag en het MoMA in New York lenen hun werken aan elkaar uit. Het gaat om de Victory Boogie Woogie en de Broadway Boogie Woogie. Eerst hangen ze enkele maanden samen in New York en daarna in Den Haag. En de reserves van Oranje hebben een oefenwedstrijd tegen de reserves van Oezbekistan verloren. Het werd 2-1. Omdat het een oefening was, werd er maar 2 keer 30 minuten gespeeld. Het hoofdelftal won eerder op de avond met moeite van de Oezbeken, maar dat eindigde dan wel in een 2-1 voor Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is geschorst wegens seksueel wangedrag. Die beschuldigingen waren er al langer, maar ze werden altijd ontkend. De 125 landen die bij het strafhof zijn aangesloten komen binnenkort bij elkaar om de situatie te bespreken. Ze zouden hem dan kunnen ontslaan. Laat je elektrische auto niet meer op tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Dat is het dringende advies van een denktank voor elektrisch rijden in het AD. Het advies om op piekmomenten minder stroom te gebruiken was er al, maar het is makkelijker om het opladen van je auto uit te stellen dan koken of de was doen, zeggen de experts. Paus Leo heeft in Spanje gesproken met slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. De slachtoffers zouden de paus tips hebben gegeven om dergelijk leed in de toekomst te voorkomen. Wat er precies is gezegd is om privacyredenen niet bekendgemaakt. De paus is nog tot en met vrijdag in Spanje. En president Trump is uitgefloten toen hij te gast was bij een basketbalfinale in New York. Toen hij tijdens het volkslied op de grote schermen in beeld kwam, werd er massaal boe geroepen. Buiten werd hij ook al uitgejouwd door basketbalfans toen hij aankwam bij het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan op de pest of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat de getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en in Zuid-Holland was er gisteravond overlast. Zanger Samuel Welte heeft met zijn nummer Echte Liefde is te koop een Buma Award gewonnen. In de categorie internationaal ging de prijs naar de Nederlandse producer Rosalila. Zij produceerde een nummer voor de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En Direct werd verrast met een oeuvreprijs. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet mag je niet ook trappen.
2: Nee, die vet mag je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg, en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar eerder. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groente en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd iemand aangehouden die voorbij fietste en de Hitlergroet bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang. Maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal zijn laatste oefenpotje voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en ook af en toe wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

no time to waste.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. We verspillen steeds minder eten, maar het moet nog beter, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg, tegen 28 kilo een paar jaar eerder. Het moet in 2030 naar 18 kilo, zegt het centrum. Maar in het tempo van nu gaan we dat niet halen. Bij een opvang voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer heeft gisteravond brand gewoed. Vermoed wordt dat het vuur is aangestoken. Er is ook iemand aangehouden. Het centrum werd een poosje ontruimd omdat er veel rook was, maar er raakte niemand gewond. Cody Gakpo heeft dan wel 2 keer gescoord in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Hij is niet tevreden. We hadden scherper moeten zijn en meer moeten scoren, zei hij na afloop. Oranje won het oefenpotje met 2-1. Ook bondscoach Ronald Koeman is niet blij. Veel kansen, maar weinig doelpunten was zijn reactie. En een dik fluitconcert voor president Trump tijdens een van de finale wedstrijden van het Amerikaanse basketbalseizoen in New York. Tijdens het volkslied trakteerde het publiek hem op gejoel. Het bezoek van Trump aan de wedstrijd zorgde voor overlast bij de fans. Vanwege strenge controles moesten ze uren wachten voor ze naar binnen konden. En dan weer van Weer Online. Het wordt opnieuw wisselvallig zomerweer, met vooral vanmiddag buien waar mogelijk onweer en windstoten bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt zo'n 17 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt

0: gebeurd op deze dag in 1937. Donald Duck.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Voor de indieners van de motie in Enschede was het op voorhand stiekem wel duidelijk dat er geen verruiming zou komen van de zondagsopenstelling voor supermarkten in Enschede. Maar PVV, D66, Volt en Belang van Enschede wilden de beoogde coalitiepartners in de raadsvergadering in ieder geval kleur laten bekennen. En dat is gelukt. De supermarkten in de gemeente moeten voorlopig op zondag gesloten blijven. Zondagochtend in dit geval. Dat is niet om 8 uur open. En FC Twente, de kledingpartner Castor, hebben maandag een nieuwe thuis voor komende seizoen gepresenteerd. Iets met lijntjes en in ieder geval de kleur rood. En er wordt gesuggereerd dat de Tuckers kampioen kunnen worden. En het treinverkeer in Twente ondervindt volgende weekend heel veel hinder van werkzaamheden. Door verschillende werkzaamheden is het aantal spoorwegovergangen dicht. En daardoor rijdt er geen trein. Check het even op 120.nl. En het zal alsnog maar kunnen dat het zonnepark Elsweide in Ente alsnog gerealiseerd wordt. Gemeente Wierde geeft zoals het er nu uitziet een toestemming voor het realiseren van het zonnepark. Dat gebeurt er tussen de N347 en de Rijzenseweg en de Beek Elsgraven. En dat moet dan maximaal 25 jaar geduren. Ook dat na te lezen op 120.nl. Nog wat zon, later vrij veel stapelwolken vanmiddag, regen bij

0: Vegan hier op de Twentse Radio op deze dinsdagochtend. Beste mensen, mocht je denken van ik heb wat te melden, laat het even weten. De 1 Twente app kun je daarvoor gebruiken. Of twentefm.nl, rechterboven zijn de link icoontje. Er komen de berichten in de studio, bijvoorbeeld voor 6 op een rij, straks om 9 uur.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 9 juni en Nederlands elftal heeft al gisteren gespeeld, maar ook in 2019 onder leiding van Ronald Koeman verliest de finale van de eerste toernooi van de Nations League. Die wordt dan gehouden. Nederland verliest van Portugal met 1-0. Gebeurde deze dag in 2019. In 2007, Justine Henin wint voor de vierde keer Roland Garros. En een groepje Papoea's demonstreert in Amsterdam deze dag 1982 tegen financiële hulp aan Indonesië en voor een onafhankelijk West-Iran. Gebeurde op deze dag in 1982. En 1972, voetballer Koen Molijn die neemt afscheid van Feyenoord in een erewedstrijd tegen Uruguay. Molijn die speelde tussen 1955 en 1972 487 wedstrijden in het eerste elftal van Feyenoord. Ongekend en uniek. En hij nam afscheid op deze dag in 1972 van Feyenoord. Koen Molijn, legendarisch voetballer in Nederland. Dan 1970, Bob Dylan ontvangt een eredoctoraat in de muziek aan het Prince University. En 1946, koning Rama de 8e van Thailand wordt doodgeschoten, gevonden in zijn kamer. Hij wordt opgevolgd door zijn broer Bhumibol als koning Rama de 9e. En die Bhumibol is dat heel belangrijk blijven zitten, geloof ik, hè? Koning Bhumibol, wereldberoemd. Dan 1940, Noorwegen capituleert voor de Duitsers, oorlogsnieuws dus. En 1822, octrooi wordt toegekend aan Charles Graham voor het kunstgebied. 1822, dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1990, 9 juni. En de lijst die laat de volgende binnenkomen, misschien Dirty Cash van The Adventures of Stevie Wee komt binnen op 35. Het leven is te mooi van Koos Albers komt binnen op 33. En I Still Haven't Found van The Chimes komt binnen op 32. Dan de hoogste nieuw binnenkomen, Gloria's van Get On Your Feet op 26. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 30.

Uiteindelijk voor nummer 17 staat 6 weken in de top 40. Are You Ready for Loving Me van René Vroeger. En die kwam binnen op deze dag in 1990 in de top 40. Op nummertje 30, dan de top 3. What's a Woman van Fire Conditions op 3. Op 2, Se Basta Una Canzone van Eros Ramazzotti. En op 1 blijft staan Painted Black van de Rolling Stones. De nummer 1 van 9 juni 1990.

0: hier op de Twentse Radio. Goedemorgen, welkom. Dit is Twente wordt wakker. We gaan het vanochtend ook hebben over Oranje. Er is Oranje-fan in Enschede en het dak gaat eraf. Deze week gaat het allemaal gebeuren. Komende zondag begint het allemaal. Maar ja, die Oranje-gek is nu al een beetje aan het opwarmen. Hè? Kijk hoe dat gaat. En wat er allemaal gaat plaatsvinden in Enschede. Straks ook het streeknieuws. Hier op Twente FM.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 7:30, eerste hoofdpunt uit de nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Dag Jeroen.
7: We verspillen steeds minder voedsel, maar het moet nog beter, zegt het voedingscentrum tegen de NOS. We gingen in een paar jaar van 28 naar 25 kilo weggegooid eten, en in 2030 zou dat nog maar 18 kilo moeten zijn. Sinds lachgas 3 jaar terug werd verboden, wordt het ook minder gebruikt. Maar tegelijk nam het aantal vergiftigingen toe en ook het aantal probleemverslaafden steeg de laatste jaren enorm, blijkt volgens 1 Vandaag uit onderzoek. En een matige vertoning van Oranje in de laatste oefenwedstrijd voor het WK echt begint. Er werd dan wel met 2-1 van Oezbekistan gewonnen, maar dat was dankzij 2 strafschoppen. Zo gaan we niet ver komen, zei bondscoach Koeman.
0: Dankjewel Jeroen. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Twente wordt er het vaakst door rood gereden op de Gronauwse straat in Enschede. De flitspaal op de kruising met de Euregioweg heeft in 4 maanden tijd 421 automobilisten bekeurd. Zij moesten alle een boete van €320 betalen voor het rijden door rood. Ook verderop, op de kruising met de Oostweg, was er met 375 boetes vaak raak. Blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Sectes in Nederland zijn nog altijd springlevend. Alleen al het afgelopen jaar kwamen er meer dan 60 concrete meldingen binnen. Tegelijk weigert de verantwoordelijk minister om het landelijke meldpunt weer in te voeren. Dat meldpunt werd eerder wegbezuinigd. De oproep om sectes aan te pakken werd vorig jaar aangewakkerd, toen uit onderzoek bleek dat de Pater Pio-gemeenschap in Tubbergen nog altijd actief is. Binnen die groepering hebben zich jarenlang misstanden voorgedaan. En Twentenaren die eind volgende week op pad gaan, moeten even goed opletten. Op diverse plekken wordt er namelijk aan het spoor gewerkt. Ook een aantal spoorwegovergangen is dan afgesloten voor al het verkeer. Op de trajecten Almelo-Enschede en Delden-Oldenzaal rijden er dan geen treinen. Er worden bussen ingezet om reizigers alsnog naar het juiste station te brengen. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt een frisse dag met regen en temperaturen niet hoger dan 18 graden. De komende dagen blijft het met zo'n 17 graden kil en onstuimig.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat maken we ervan? Op dit moment nog redelijk tot rustig. Wel richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. 15 minuten stilstaat verkeer richting het westen. Houd daar even rekening mee. Dan de A35 Almelo-West richting Wierdewest. 6 minuten over 2 kilometer stilstaat verkeer in de N36. De Zalm-Twente-tunnel richting Wierdewest. 11 minuten over 4 kilometer stilstaat verkeer. Dan een aantal controleposten, ook op de A1 onder andere. Dat is bij 37.2, daar staan ze te controleren. Bij 35.0, zeg maar, dat is in de buurt van Baar in Amersfoort. Dat stukje hadden we even rekening mee. En op de Deldende Straat in Hengelo, Aldus Flitsmeister.nl. Vierhuis.

singles schuilen hier op Twente FM. Vanochtend zonneschijn, later stapelwolken, vanmiddag een regenbui. Mogelijk zelfs een klap onweer. Hou er even rekening mee. Oeh, raar weer, hè? Ja, raar weer. Temperatuur 18 graden. Straks een greep uit de verjaardagslijst. Wie zijn de jaren vandaag?

0: Hulband, doodgeval.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: We grepen uit de verjaardagslijst. Feestvarkens van vandaag, onder andere Theo van S. Kennen we nog van de Shoes, de zanger. Oeh, 80 wordt hij in. Gerard Spong, de advocaat, wordt ook 80. Rocky Tuatero van de televisie wordt 67. En Michael J. Fox wordt 65, acteur. Erik van Hof, Roberto Giacchetti wordt 63. Johnny Depp wordt 63. Tatjana Zimmick is actrice, u kent ze allemaal, wordt 63. Jan Veen, vandaag ook jarig, is 60 geworden. En ook onder andere jaar vandaag Dionne de Graven. Dionne wordt 57, gefeliciteerd en een mooie dag. En 73 wordt Errol Kennedy van Imagination.

0: Errol is jarig. Errol was de zanger van niemand minder dan de enige echte Imagination. We draaiden Flashback hier op Twente FM. En we zeggen gefeliciteerd en een mooie dag. Oké, bijna tijd om ons bezig te gaan houden met een culturele... Even kijken, ik heb een brand. Het is ook altijd weer gedoe, hè, op een of andere manier. Ogenblikje, want ik ga even Stijn bellen. Want ik moet Stijn even hebben voor een prachtig gebeuren wat plaats gaat vinden. Dat is wel eind van het jaar, hoor. Dat duurt nog even. Maar dat gaat wel goed komen. Historische, cultureel, historische optocht. En daar weet Stijn Rijmert alles van. Stijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar is Stijn. Wees welkom.
1: Ja.
0: Op deze dinsdagochtend. Zeg, wat gaat er gebeuren? Want jullie zijn al druk bezig met de voorbereiding. En waar gaat het gebeuren?
1: Ja, in Saasveld. Wij zijn inderdaad vanuit de cultuur- en historische optocht. Zijn we al tijden bezig om alle voorbereidingen te treffen voor de dag, 30 augustus. En langzaamaan komt die dag steeds dichterbij. En we hebben wel het gevoel dat wij er klaar voor zijn.
0: Ja, ik zeg elke ochtend van het lijkt ze ver weg. Maar ja, je hebt de vakanties en het is zo, hè?
1: Absoluut, absoluut. Ja,
0: ja, ja.
1: 2,5 maanden uit mijn hoofd.
0: Ja, ja, precies. Hey, en waarom die cultureel historische optocht? Vertel.
1: Eigenlijk is het een beetje een soort van traditie bij ons in het dorp. De eerste editie was inmiddels 100 jaar geleden. Ter ere van de opening van onze kerk, van ons kerkgebouw eigenlijk. Dus en toen is ook de optocht dus voor het eerst geweest. Dus dat is 100 jaar geleden. En tussentijds zijn er eigenlijk, 8 edities geweest, waarvan de laatste in 2010 was. In eerste instantie zou er in 2020 weer een optocht zijn. De optocht is eigenlijk altijd ter ere van een jubileum in het dorp. Bijvoorbeeld de voetbalvereniging of de muziekvereniging of de kerk. Nou, in 2020 ging die helaas niet door vanwege corona eigenlijk. Dus vandaar dat we toen hebben gezegd van we schuiven hem door naar 26. Dit jaar, waarin onze kerk dus 100 jaar bestaat, maar ook de optocht zelf een 100-jarige bestaat.
0: Ja, dat is een mooie gelegenheid. Fantastisch natuurlijk. Ja. En die kerk hebben we al heel veel aandacht voor gehad, maar dat is ook prachtig dat dat groots gevierd wordt. Hey, stel, we doen onze ogen dicht en we denken even aan die zondag 30 augustus. Wat zien we dan voor ons?
1: Je moet je echt voorstellen, kijk, het woord zegt dan optocht en dat is het ook. Maar het is eigenlijk ook gewoon wel een soort van verkapte stratentheater. Wat je echt voor je moet zien is echt, het zijn allerlei oude gebruiken. Wel geleerd aan het dorpsleven, dus stel je voor het roosjes halen. Maar ook bepaalde typische figuren die hier in het verleden hebben rondgedwaald als... zijn strikken naad en nog veel figuren meer.
0: Mooi, maar die bijnamen altijd, hè? Strikken naad.
1: Ja, strikken naad. En zo zijn er nog een aantal. En het mooie is, iedereen gaat er vol in op. Is in één keer een acteur. En het is echt straattheater, waarin je echt wordt meegenomen in de geschiedenis. En de vele gebruiken die hier vroeger en ook nog steeds zijn.
0: Nou, wat gaaf. Super gaaf. Hey, maar zoek je nog deelnemers of hebben jullie al een pakket samengesteld? Hoe moeten we dat zien?
1: Nou, je kunt je altijd aanmelden. Dus dan gaan we kijken wat we ermee gaan doen.
0: Als striknaad.
1: Als strikken naad, ja, die doet al meer. Dus misschien,
0: als
1: een
0: broer. Ja.
1: nee, we hebben in principe komende deelnemers eigenlijk allemaal uit het dorp. Of het zijn oud dorpsgenoten. We hebben bijna 900 deelnemers. Dus echt het hele dorp doet mee. En dan is ook vaak de vraag, ja, wie staat er dan langs de kant? Nou, we hadden bij de vorige edities hadden we ruim 25.000 toeschouwers, eigenlijk uit heel Twente.
0: Gaaf.
1: En die hopen we natuurlijk ook dat die bij deze editie weer aanwezig is.
0: Ja, natuurlijk, joh, dat trekt heel veel mensen. Dat is fantastisch. Dus, nou, beste mensen, laten we het vast in de agenda zetten. Zondag 30 augustus, dan gaat het allemaal gebeuren in Saasveld. Nou, nader details volgen nog. Jullie zijn dus druk doende met de voorbereidingen. Is dit dan meteen ook een beetje de afsluiting ook van het feest dan al in Saasveld, ook vanwege de kerk? Of gebeurt er nog wat?
1: In principe zijn de kerkfeesten waren 2 weken terug. En die zijn wel een soort van afgerond. Maar wat dat betreft hebben we één grote feest zomer hier in Saarsveld. Dus, maar ook op 30 augustus, dan is het wel echt, dat is wel echt een slotsignaal wat dat betreft. En we hebben ook na de hand is er nog van alles te doen bij het Anker in Saarsveld, het Zalencentrum. Dus ook daar is er na de tijd nog een gezellig biertje te drinken. En zal ook de prijsuitreiking zijn. Waarschijnlijk onder leiding van Jan Riesewijk. Van onze jury.
0: Kan niet missen.
1: Dus allemaal goed geregeld. En,
0: mooi, super. Ja. Stijn, we gaan elkaar later nog een keer spreken hierover. Ongetwijfeld tegen die tijd althans. Ik wens jullie succes met de voorbereiding van de historische optocht in Zaasveld op 30 augustus. En maak er alvast iets moois van.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: 3fm.nl/luister.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. We verspillen steeds minder voedsel. Het voedingscentrum zegt tegen de NOS dat het vorig jaar per persoon 25 kilo was, tegen 28 drie jaar eerder. In 2030 zou het nog maar 18 kilo moeten zijn. Maar dan moeten we nog wel een flinke spurt maken en vooral minder brood weggooien, zegt het voedingscentrum. Het aantal gebruikers van lachgas is sinds het drie jaar geleden werd verboden gedaald. Maar tegelijk steeg het aantal probleemverslaafden enorm. In zes jaar ging het aantal mensen dat moest worden behandeld van 24 naar bijna 220. Ook nam het aantal vergiftigingen door lachgas flink toe, blijkt volgens Een Vandaag uit onderzoek. Oranje kon in de laatste oefenwedstrijd voor het WK niet echt indruk maken. Er waren in het partijtje tegen Oezbekistan veel gemiste kansen en dankzij twee penalties werd het toch nog 2-1. Op deze manier gaan we niet ver komen, zei bondscoach Ronald Koeman na afloop. Zondag speelt Oranje zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En bijna 100 scholen in Japan blijven ook vandaag dicht, omdat er in de omgeving een wilde beer rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een stad ten noorden van Tokio. Voor de autoriteiten reden om gisteren de scholen dicht te houden. In een jaar tijd zijn in Japan al 13 mensen gedood door wilde beren. En dan weer van Weer Online. Het wordt opnieuw wisselvallig zomerweer, met vooral vanmiddag buien waar mogelijk onweer en windstoten bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt zo'n 17 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Wat meer vertraging is er nu wel op de N35 van Zwolle naar Almelo. Tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde-West 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En richting Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost 2 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Het is lente in Twente.

0: Coltrane, Talk to You.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: 10:08, deel 2 van de show van Twente wordt wakker. En ja, vandaag op deze dag, 9 juni 1937, werd Donald Duck geboren. Echt waar, 1937 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Voorlopig geen boodschappen doen op zondag, tenminste zondagochtend in Enschede. Voor indien was de motie op voorhand stiekem wel duidelijk dat er geen verruiming zou komen. Maar PVV, D66, Volt en Belang van Enschede, die wilden de beoogde coalitiepartners in de raadsvergadering in ieder geval kleur laten bekennen. En dat is gelukt. De supermarkten in de gemeente moeten voorlopig op zondagochtend gesloten blijven. Geen verse broodjes. En ja, treinverkeer gaat komend weekend last vinden van wat hinder. Er worden op diverse plekken werkzaamheden uitgevoerd. En daardoor rijden er geen treinen. Check het verhaal op 120.nl of straks in het streeknieuws. En FC Twente heeft een nieuw thuistenu voor het komend seizoen. Samen met kledingpartner Castore hebben ze dat gisteren gepresenteerd. De spelers trokken de nieuwe kleding onlangs al aan voor een fotoshoot. En vanaf vandaag is het tenu voor iedereen verkrijgbaar in de shop. Nou, kijk aan. Vandaag in de ochtend veel zonneschijn, later vrij veel stapelwolken. Er is een regenbui mogelijk. De meeste buien vallen vanmiddag met kans op onweer en het wordt 18 graden. Feest bij het Canisius in Almelo en in Tubbergen.

0: vonden we mooi midden jaren 90. Ja. Toen met het en No One hier op de Twente Radio. Kwart over acht op deze dinsdagochtend. Even kijken, twee dagen geleden was het 7 juni. En daar vond in Enschede de Vrijwilligersdag plaats. Melissa, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, want dat was één groot feest, heb ik begrepen. Ik denk, daar moeten we even over bellen. Vertel.
1: Ja, klopt. Wij hebben de eerste prijs gewonnen van de Enschedese Vrijwilligersprijs. Dus een enorme erkenning voor al onze vrijwilligers en ook voor onze doelgroep.
0: Ja, wie, is, dus, wie zijn wij?
1: Nou, wij zijn Alphen Free, Stichting Alphen Free Twente. We waren eerst een particuliere initiatief. En we bestaan nu een klein jaartje als een stichting.
0: Oké, en wat doen jullie?
1: Nou, wij proberen onze doelgroep, dat is de minima, maar ook de werkende armen. Dus denk aan de bewoners van Enschede die keihard werken, maar dan aan het einde van de maand onderaan de streep heel weinig overhouden. Om hun te ondersteunen in alle facetten van het leven. Maar je kan ook denken niet alleen maar aan kleding en aan voedsel, verjaardagscadeautjes voor de kinderen. Maar ook met workshops en bijvoorbeeld de buurtmaaltijd. Verzorgingsproducten, menstruatieproducten, et cetera. En dat doen we ook in samenwerking met andere partijen.
0: Hé, hey, wat bijzonder. En dat, ik begrijp ook dat jullie dat niet alleen in Enschede doen, hè?
1: Nee. Wij hebben ook een locatie in Hengelo. We werken ook vanuit Oldenzaal, Almelo en Haaksbergen.
0: Oké. Ja. En hoe worden jullie gesteund? Ik bedoel, dat doe je niet uit jezelf, alleen maar zo, Melissa.
1: Nee, dat doen we niet. We worden gesteund door derden. Dus denk aan particuliere donateurs. Maar we hebben ook een aantal bedrijven die ons dan structureel steunen. Bijvoorbeeld met kleding. Of anonieme groothandels die als de partijen met voedsel overhouden, mogen we ophalen. In Enschede hebben wij ook een samenwerking met Stadsdeel West.

0: meedoen. We hebben ook dat we op vrijdag, dat is een samenwerking die we hebben met de voedselbank, blijven producten over die hun niet in de week kunnen gebruiken om verspilling tegen te gaan, mogen wij ook ophalen. En dan kunnen we dit ook weer uitdelen aan degenen die niet bij de voedselbank komen, maar die wel bij ons onder de doelgroep vallen. En zo hebben we ook een samenwerking met Buurthuisbijen, waar we dan bepaalde workshops meedoen of andere projecten. Dus ja, zo zijn we bezig.
1: Wat super gaaf zeg. En dat allemaal vrijwillig?
0: Dat allemaal geheel vrijwillig. Ja.
1: Nou. Dan heb je ook al een prijs verdiend, moet ik zeggen hoor. Eerlijk gezegd. Ja, ik zit niet in de jury, maar ik vind het allemaal heel erg knap, moet ik zeggen. Hoe bereik je de mensen? Kloppen die uit zichzelf bij jullie aan? Of hoe gaat het? Gaan jullie op pad?
0: Nou, bij ons is het dan via-via. Dus mensen horen van ons. En dan komen ze dan, melden zichzelf aan. En anders is het via hulpverlenende instantie.
1: Okay.
0: Wijkcoach, bewindvoerders die mensen aanmelden. Zo komen ze dan bij ons terecht.
1: Hartstikke gaaf. En nou, die vrijwilligersprijs ontvangen, hoe is dat gegaan afgelopen week? Want er waren nog wat deelnemers. Hè? Want naast jullie zijn er onder andere Stichting Present Enschede en Buurthuis Bijen. Die hebben gewonnen, maar jullie dus ook. Hoe is dat precies gegaan, die verloting? Is er een jury geweest? Hoe zat dat?
0: Wij zijn genomineerd. Dus we kregen, volgens mij een paar weken geleden, kregen we een telefoontje dat we genomineerd waren. Dat hadden we totaal niet verwacht. Nou, en later begint dan dat mensen kunnen voor jullie gaan stemmen. Wij hebben een paar keer gevraagd op de socials of mensen voor ons wilden stemmen. Wij hadden totaal niet verwacht dat we gingen winnen. Wij hadden zoiets, we zijn een kleine organisatie. Dus de bekendere organisatie in Enschede, die zullen dan wel winnen. Maar ja, dan word je dan genoemd. Dus we hadden echt zoiets van, wij hebben gewonnen. Dus het was echt een verrassing. Maar dat is voor ons dan ook weer een erkenning dat wat wij doen samen met de vrijwilligers, dat het ook nodig is. En mensen zien wat wij doen.
1: Okay,
0: en we doen dit niet alleen.
1: Nee, uiteraard.
0: En we doen het ook met andere organisaties in Enschede. Dus ja, wij hebben gewonnen, maar hun ook. En
1: goed
0: dat
1: zo.
0: Is echt super.
1: Wat was de prijs?
0: We hebben een bedrag van €750 gewonnen.
1: Okay.
0: En dat gaan wij dan gebruiken voor de vrijwilligers om een mooie herinnering te maken. We zitten al te denken aan bepaalde activiteiten of uitjes. Maar dan moeten we nog even kijken. En dan gaan we met onze vrijwilligers wat doen.
1: Hartstikke mooi. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. En ga verder met het prachtige werk wat jullie doen. Allfreetwente.nl, daar staat er meer op, hè?
0: Ja, op onze website www.allfreetwente.nl kan men meer informatie over ons vinden, maar ook op Facebook en op Instagram.
1: Goed zo.
0: Kunnen ze zien wat wij allemaal doen.
1: Ik dank je wel, Melissa Mulder. Mooie dag.

0: Bruno Mars en I Just Might hier op Twente FM. Erwin Elverink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Canisius, gefeliciteerd. Alles erop en eraan. Ja. Prijzen. Vertel eens.
1: Ja, dankjewel. Ja, afgelopen vrijdag was de landelijke finale van de schoolcompetitie Team NL Moves. En ja, daar doen we al jaren aan mee. En dit jaar hebben we in de voorrondes bij de volleybal, de voetbal en de handbal deelgenomen. En er zijn 6 teams die naar de finale dag mochten. Dus dat was sowieso al een groot succes. Maar van die 6 teams hebben er ondertussen 5 teams het podium gehaald.
0: Van de Canisius.
1: Dus van het Canisius, ja.
0: Verdorie.
1: Jongens en meiden.
0: Wat een toppers, of niet?
1: Ja, echte toppers. Dat is goed gespeeld. We hebben zowel op volleybal, 3 volleybalteams hadden we door naar de finale. Waarvan de 1 zelfs Nederlands kampioen is geworden. Onze jongste meiden uit klas 1-2. En de meiden uit klas 3-4 en het schoolteam, die wisten brons te halen.
0: Oké. En waar komt die kwaliteit vandaan?
1: Uit de regio, uit de jongens en meiden zelf. En ik denk een stukje hier vanuit Canisius.
0: Oké.
1: We zijn een sportieve school die leerlingen naast de gymles natuurlijk ook wat extra bewegen aanbiedt. Met een sportstroom, met gym als examenvak bij LO2 en BSM. En de volleybalschool natuurlijk, waarbij we onder schooltijd trainen met meiden. Dat maakt dat wij een sportief publiek hebben wat ook graag wil sporten.
0: Ja, gelukkig maar, want ik weet hoe het is. Want de lichamelijke oefening zeg maar, op school is nog steeds niet populair. Of valt het gelukkig mee bij Canisius?
1: Nee, dat valt bij ons echt ontzettend mee.
0: Oké.
1: Ja.
0: Misschien is dat de ene de ander aansteekt. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen.
1: Ja, er heerst hier wel een sportieve cultuur. Dat is wel
0: Waar zitten de meeste sporters in Almelo of in Terbergen?
1: Gemeente Terbergen is de meeste.
0: Ja, toch wel, hè? Het is een sportminded gemeente, zeg maar.
1: Ja, gemeente Terbergen en omstreken, die heeft echt wel veel sportiever de kinderen rondlopen.
0: 5 prijzen dus voor 6 teams. Zit er nog een vervolg aan?
1: Nee, dit is eigenlijk het eindstation voor scholieren. Er is nog wel een vervolg. Dan zou je naar een wereldkampioenschap kunnen. En dat
0: ik hoor hem maar.
1: Los...
0: Ik hoor hem maar.
1: Ja, dat staat los van het NK wat we nu gedraaid hebben. Daar zou je eigenlijk met elk team voor kunnen aanmelden. Maar daar zit een mega kostenplaatje aan.
0: Oké.
1: Maar als Canisius hebben we dan wel de volleybalschool. En daar hebben we gelukkig wel de mogelijkheden om te trainen en dus niveau te halen. En we gaan dit jaar naar het WK toe zelfs.
0: Oké, nou kijk aan. Dat zijn berichten. Ja. Die volleybalschool, waar zit die dan? Ook in Terbergen of in Almelo?
1: Dat is de combinatie.
0: Oh.
1: Zowel leerlingen als Terbergen als uit Almelo. We trainen in de Haanbrink, precies ertussenin.
0: Nou ja, dat is mooier kan natuurlijk niet. Te gek. Leuk.
1: Ja.
0: Hey, maar wanneer zou dat gebeuren dan? Of gaat het gebeuren?
1: Dat gaat gebeuren van 1 tot 10 juli. Dus over een week of 4 dan stappen 12 meiden en 3 begeleiders in het vliegtuig. En dan zullen ze in China moeten presteren tegen... Ja, noem een land op en het is er bijna volgens mij. Er zijn 36 meidenteams waar aan deelgenomen wordt.
0: Nou, hartstikke goed. Ik zou zeggen, hou ons op de hoogte. Daar willen we het fijne van weten. Ik zou bellen, wat een beetje lastig, want dat is qua tijdsverschil. Maar ga je zelf ook mee dan, Erwin?
1: Ik ben inderdaad een van de gelukkige begeleiders. Samen met collega Thijs Oorsting en Brenda Hazelbekker. En 12 geselecteerde meiden, waarvan 3 nog even een heel spannende dag hebben donderdag.
0: Ah ja,
1: die zitten
0: tuurlijk,
1: in
0: uitslag.
1: SSV, die krijgen hun uitslag nog.
0: Ja. Spannend, zeker weten. Ik ken het. Goed, hey Erwin, maar hals op de hoogte. Daar gaan we nog een keer over bellen. Leuk, die reis richting China. Ik ben benieuwd.
1: Super, gaan we doen.
0: En hoe dan ook, feliciteer ze allemaal op het Canisius vandaag. Hè. Dankjewel.

0: Memories hier op Twente FM. Zometeen gaan we de oranje slingers ophalen. We gaan ze uit de doos halen. En er is één iemand die dat al gedaan heeft. En dat is Rob. Die gaan we straks bellen hier in de show. Want de oranje gekte kan losbarsten. En na 9 uur doen we 6 op rij. 6 platen zonder praten. En mocht je een suggestie hebben om te draaien vanochtend om je dag mee te beginnen, laat het even weten via de website. Straks een streeknieuws.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Dag Jeroen.
5: Lachgas is sinds 3 jaar verboden en dat heeft er volgens 1 Vandaag ook voor gezorgd dat het minder wordt gebruikt. Toch is het aantal probleemverslaafden fors toegenomen. In 6 jaar werd het bijna 10 keer zo groot. We gooien nog steeds te veel eten weg, heeft het voedingscentrum uitgezocht, meldt de NOS. Per jaar gemiddeld 25 kilo per persoon. Vooral brood, fruit en groenten belanden in de afvalbak. En het schiet op met de vrede in het Midden-Oosten. Volgens president Trump zitten Amerika en Iran in de laatste fase van een deal. Over 1 tot 2 dagen moet er een akkoord zijn, zegt hij.
0: Jeroen, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Twente wordt er het vaakst door rood gereden op de Gronauwse straat in Enschede. De flitspaal op de kruising met de Euregioweg heeft in 4 maanden tijd 421 automobilisten bekeurd. Zij moesten alle een boete van €320 betalen voor het rijden door rood. Ook verderop, op de kruising met de Oostweg, was er met 375 boetes vaak raak. Blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Sectes in Nederland zijn nog altijd springlevend. Alleen al het afgelopen jaar kwamen er meer dan 60 concrete meldingen binnen. Tegelijk weigert de verantwoordelijk minister om het landelijke meldpunt weer in te voeren. Dat meldpunt werd eerder wegbezuinigd. De oproep om sectes aan te pakken werd vorig jaar aangewakkerd, toen uit onderzoek bleek dat de Pater Pio-gemeenschap in Tubbergen nog altijd actief is. Binnen die groepering hebben zich jarenlang misstanden voorgedaan. En Twentenaren die eind volgende week op pad gaan, moeten even goed opletten. Op diverse plekken wordt er namelijk aan het spoor gewerkt. Ook een aantal spoorwegovergangen is dan afgesloten voor al het verkeer. Op de trajecten Almelo-Enschede en Delden-Oldenzaal rijden er dan geen treinen. Er worden bussen ingezet om reizigers alsnog naar het juiste station te brengen. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt een frisse dag met regen en temperaturen niet hoger dan 18 graden. De komende dagen blijft het met zo'n 17 graden kil en onstuimig.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met Stroe, Voorthuizen, Aflandigos Nederland. 8 minuten over 3 kilometer stilstaand verkeer. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer wordt er gemeld. En op de N35 de Zalm-Twente-tunnel richting Wierdewest. 7 minuten over 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Een 3-tal controles op papier op 35.0 wordt gecontroleerd. Dat is op de A1 richting Amersfoort-Baarn. Als je die kant op gaat, hou er rekening mee. En ook op 37.5 en wat dichter bij huis op de Delvenestraat in Hengelo. Daar staan ze te controleren. Alles blitzmeister.nl. Hoe is het met de oranje koorts? Nou, in Enschede is hij losgebarsten.

0: Red heet die. Red, ja. Nou, bij deze, hartstikke goed. Zeg, het gaat beginnen. Het begint te kriebelen. En dat is bij de meesten pas komende zondag. Bij de anderen nu al. En straat is even zien. Maar bij Rob Hansen was dat, ik geloof, een maand geleden al. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de oranje gekte. Die heeft toegeslagen, zeg maar.
1: Ja, die slaat altijd toe bij mij, bij de eindrondes.
0: Ja, heb ik jou een paar jaar geleden ook niet een keer gesproken over dit dingetje? Want dit doe je iedere keer als Oranje speelt, hè?
1: Dit doe ik al vanaf 1990.
0: Ja. Kun je uitleggen wat je doet? Want al 40 jaar de grootste Oranje-fan staat, hè? Vertel.
1: Ja, ik maak mijn hele huis oranje met vlaggetjes en spandoeken en mijn balkon en de voordeur. En ik heb nu ook een... op een voordeur een fotomuseum van de afgelopen 40 jaar. Daarnaast maak ik een eigen, voor via internet, een pool waar iedereen aan mee kan doen. En ik maak, wanneer de tijden goed zijn, zeg maar, is er bij mij een feest.
0: Okay.
1: Dus voor Nederland, Zweden is er een feest voor vrienden en bekenden.
0: Okay. En dat weten ze allemaal. Dus je hebt het huis vol dan, begrijp ik.
1: Ik heb dan het huis vol. We zijn dan met een man of 20.
0: Zo, okay. Hey, maar is het nou zo dat je heel veel mensen uitnodigt? Dat kan toch allemaal niet?
1: Want?
0: Nou nee, dan heb je huis vol. Dan schiet het aardig op, moet ik zeggen, toch?
1: Ja, nee, maar dat is vooral alleen voor vrienden en bekenden, zeg maar.
0: Okay. Hey, hoe is dit allemaal zo begonnen? Want ja, alles wat oranje kan, wordt oranje, zo te zien. Hoe is dat allemaal gebeurd 40 jaar geleden?
1: Ja, 40 jaar geleden woonde ik nog in een schoolinternaat. En dan heb ik met een aantal vrienden een deel van de woonkamer hebben we afgesloten met lakens. En daar hebben we een honk gebouwd.
0: Okay.
1: Zo is het begonnen. En toen langzamerhand breidde het zich steeds meer uit. Op een gegeven moment ging ik op mezelf wonen. En toen breidde het meer uit. En toen kwam mijn vrouw in beeld. En toen werd het eventjes iets minder. Maar dat is inmiddels ook weer helemaal losgeslagen.
0: Okay, die heb je ook oranje gekleurd, begrijp ik.
1: Nou, bijna. Bijna.
0: Hey, van oorsprong kom je uit, tenminste uit de buurt van HFC Haarlem, zie ik. En je bent uiteindelijk in SD geëindigd. Hoe is dat gegaan allemaal?
1: Ja, ik moest op een gegeven moment... Vroeger, als je gehandicapt was, woonde je niet thuis. Dus dan werd je opgevangen in schoolinternaten of dat soort dingen. En toen ging ik naar Arnhem in school, want daar was alleen een goede middelbare school. En toen ik daar klaar was, toen had ik eigenlijk alleen mogelijkheid om in Enschede te wonen. Omdat daar een goed huis voor mij was. Dus vanaf 1991 woon ik in Enschede en vanaf 1996 woon ik helemaal zelfstandig.
0: Okay, en ja, je hebt een lichamelijke handicap. Hoe krijg je dat huis zo versierd? Hoe gaat dat precies? Heb je daar foefjes voor?
1: Dat doen mijn hulpen en vrienden doen dat samen.
0: Okay.
1: Ik bedenk alles, zeg maar. Ik zet alles uit en hun voeren het uit.
0: Okay, dat is beter goed geregeld, moet ik zeggen.
1: ik ben zeg maar de lightsman, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Hey, hoe gaat het nou? Stel dat Oranje er nou heel snel uit ligt, is het dan ook meteen opruimen? Of,
1: dan is het meteen opruimen.
0: Ben je er meteen klaar mee?
1: Meteen opruimen.
0: Ja.
1: Ja, dan wordt nog wel, de pool wordt natuurlijk bijgewerkt en de Facebookpagina met nieuws en dat soort dingen. Maar het huis wordt dan ontmanteld.
0: Ja, okay,
1: het huis wordt weer huis, om het zo maar te zeggen.
0: Goed zo. Nou, laten we hopen dat het nog heel lang gaat duren. Hey, stel dat er mensen zijn, ik wil toch even graag komen kijken hoe dat er allemaal uitziet. Waar moeten ze wezen?
1: Ja, moeten ze even op facebook.nl/deoranjefan... moeten ze even een berichtje plaatsen... dat ze even willen komen kijken hoe het eruit ziet... en dan maken we een afspraak en dan kunnen ze komen.
0: Goed zo, het is dus in Enschede. Nou ja, even jouw voorspelling dan maar. Hoe lang is jouw huis oranje gekleurd straks?
1: Ja. Na gisteren ben ik niet meer zo positief.
0: Okay, dat was een saaie wedstrijd om te zien, zeg. Verschrikkelijk.
1: Dat was een saaie wedstrijd. En ook het tweede heeft daarna ook nog verloren. De reserves van de reserves. Dus ik, de eerste ronde moet kunnen. En dan is het een beetje afhankelijk van de loting. Als je gunstig loopt, dan kun je wel kwartfinale of halve finale. Maar ik geloof niet dat ze de finale halen. Maar goed.
0: Je weet nooit.
1: Je weet nooit. We hopen het wel.
0: Heel goed. Ja, ik heb gisteren ook even 5 minuten gekeken, maar er staat geen publiek, er staat helemaal niks bij. Het was echt verschrikkelijk allemaal. Maar goed, doe maar.
1: Ja,
0: Je bent er in ieder geval klaar voor komende zondag. Breed beeld, groot scherm. Hoe gaat het precies, Rob?
1: Een grote tv. Ik heb een tv van bijna 2 meter breed.
0: Kijk, dus. Oké, dan zie je de bal wel rollen. Dat is geen enkel probleem.
1: Dan zie je de bal wel rollen, ja, met zalen.
0: Nou, ik hoop dat het heel lang intact blijft, het huis in Enschede. Rob Hansen, dank je wel. En nogmaals, de Facebookpagina, facebook.nl/oranjefan. Even zoeken op de Oranjefan.
1: Nee, de Oranjefan.
0: De Oranjefan. Beste mensen, de Oranjefan. Goed zo. Ik, okay, dankjewel Rob. Hoi, hoi.

0: In Hold My Hand hier op Twente FM. Het is 9 voor 9 van feestgedruis en oranje sfeer voorop. Gaan wij richting vrijwilligers gezocht voor hospice. En thuis is het van Lene Vriel, want ja, daar zijn vrijwilligers nodig. Isabel, goedemorgen. Even kijken, heb ik Isabel? Sorry, nog een keer. Isabel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, daar ben jij. Even knoppen, ja. Allerlei, even draaien, schroeven en komt goed. Zeg, serieuze zaken, want jullie zijn op zoek naar vrijwilligers voor, nou ja, zeg maar, het hospice onder andere. Vertel eens even.
1: Ja, dat klopt. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor zowel het hospice in Enschede als de thuisinzet van Leendert Vriel. En ja, wij bieden zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase. En dat doen we dus zowel in het hospice als bij de mensen thuis. En dat is alleen maar mogelijk met de inzet van vrijwilligers. En momenteel hebben we er een beetje te weinig. Dus vandaar zijn we blij dat we even op de radio mogen vertellen dat we vrijwilligers nodig hebben. En dat we graag willen dat mensen zich... dat ze komen kijken bij ons om te zien hoe dat is.
0: Ja, precies. Vooral het laatste. Want wat moeten vrijwilligers doen? Want het ja, hospice en zo, je weet, dat heeft natuurlijk een bepaalde lading. Hè? Dat, einde van het leven is daar. Ja. Wat doet de vrijwilliger?
1: Nou ja, een vrijwilliger die biedt eigenlijk zorg en nabijheid. En ze voeren wel wat lichte zorgtaken uit. En ontlasten de mantelzorg. Dus de mensen die op bezoek komen of thuis in de thuissituatie, de partners en kinderen. Gewoon door er te zijn, rust en aandacht te bieden en te ontzorgen. Dus een kopje thee halen voor het bezoek of even iets lekkers te eten maken. Het zit hem vaak in hele kleine dingetjes.
0: Ja, het hoeft niet alleen maar heel zwaar te zijn. Dus ik bedoel, ja, het is een, je hebt te maken met verlies, maar toch, het kan ook een mooie kant hebben.
1: Ja, nou ja, een van de grootste misverstanden over een hospice is dat mensen denken dat het er altijd heel verdrietig en zwaar is.
0: Ja, dat
1: doe
0: ik ook. Ja, ja,
1: ja,
0: precies.
1: Maar in werkelijkheid wordt er juist heel veel gelachen. En mensen willen juist genieten van de tijd die ze nog hebben in het hospice. Dus het is, de sfeer is eigenlijk heel gemoedelijk en prettig en heel gezellig. Dus wat we vaak horen van mensen die zich aanmelden voor vrijwilliger, is dat ze eerst denken van wat spannend allemaal en wat zwaar. En als ze dan een poosje hebben meegedraaid, dan denken ze, jeetje, het is hier gewoon hartstikke gezellig en leuk.
0: Ja, en dankbaar werken, vind ik ook.
1: Ja, dat zeker, ja.
0: Ja. Jullie doen, zeg maar, Enschede en Haaksbergen. Waar zoeken jullie de meeste vrijwilligers? Is dat dan Enschede, wat je net zegt?
1: Ja, we hebben een hospice in Enschede. En de thuisinzet van Leendert Vriel, dat is in Enschede en in Haaksbergen.
0: Oké. En mensen die denken van, nou, verdorie, hupsakee, ik ga helpen. Hoe kunnen ze zich melden?
1: Nou, ze kunnen zich melden. Ze kunnen alle informatie vinden op de website van www.hospice-enschede.nl. Maar ze kunnen ook mailen naar info@hospice-enschede.nl. Of gewoon bellen naar 053-475-3040. En dan kunnen ze vragen naar de coördinator. Dan kan ik alles uitleggen.
0: Nou, straks komt er ook nog op 120.nl en 20fm.nl te staan onder luister. Want daar komt dit interview ook te staan nog. Voor mensen die dit nu gemist hebben. En er staat alle informatie om je dus aan te melden bij hospice-ncd.nl. Isabel, ja, ik dank je wel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging. De beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Lachgas is sinds 3 jaar verboden en het wordt sindsdien ook echt minder gebruikt. Maar ziet een vandaag, het aantal verslaafden dat behandeld moet worden steeg in een paar jaar enorm. Van iets meer dan 20 naar meer dan 220. Ook het aantal vergiftigingen door lachgas liep met tientallen op. De controle op het functioneren van scholen schiet tekort. De onderwijsinspectie slaagt er lang niet altijd in om ze eens in de 4 jaar onder de loep te nemen, zoals is afgesproken, zegt onderwijsbond AOB. De inspectie geeft dat toe, maar zegt dat schoolbesturen op andere manieren wel degelijk in beeld worden gehouden. Nederlanders verspilden vorig jaar minder eten, maar we zijn er nog lang niet, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg, vooral brood. Dat is een paar kilo minder dan 3 jaar geleden. Brood verspillen kun je simpel voorkomen door alles in te vriezen en in porties te ontdooien, is het advies. En het schiet op met de vrede in het Midden-Oosten, tenminste als we president Trump moeten geloven. Volgens hem zitten Amerika en Iran in de laatste fase van een deal. Over 1 tot 2 dagen moet er een akkoord zijn, zegt hij. Afgelopen nacht was het rustig in het Midden-Oosten. Israël en Iran vuurden geen raketten meer op elkaar af. En dan weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag met vooral vanmiddag buien waar onweer en windstoten bij kunnen zitten. Tussendoor is er ook zon en het wordt een graad of 17. Vanavond klaart het op. En tot zover het ANP Nieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op een aantal plaatsen rijdt het verkeer nog langzaam op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 3 kilometer. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid, 6. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Zwolle Centrum en knooppunt Hattemerbroek, 2. En 35 van Zwolle naar Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierdewest, 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Caliber. Altijd gezellig.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Gaan we nog naar Boekelo en richting Zuid-Frankrijk. Perpignan, Coulioure, daar in die hoek. Want we gaan naar Ben Keizer zijn dit uur. Maar eerst zes op reis, zes platen zonder praten. Lekker smullen, ze zijn weer fijn. Allemaal binnen via de 120 of via twentefm.nl. Rechterboven zij de linkicoontje. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten. We

0: Bart kwam ermee en dat is een goede suggestie, want die hadden we lang niet meer gehoord, deze van de Moody Blues, Justin Everton, de mannen en The Voice. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat ook de Frank Boeien groep over heerlijk gesproken. PhD van Velsen, Frank Stallone en In Deep. Volgende ronde van 6 op rij is morgen vroeg even na 9 uur. En wensen zijn de hele dag welkom via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven zij de link-icoontje. We gaan feest vieren. We gaan naar Showtime, Calibre Show, Barst Los. Alice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaan we doen?
1: Nou, aankomend weekend is de Calibre Show. En op zaterdag en zondag hebben we twee verschillende shows. Met al onze disciplines die we bij Calibre aanbieden. En onze talenten gaan daarop en naast het podium hun talent laten zien.
0: Oké, nou is Calibre heel groot in Twente. Waar gaat dit plaatsvinden?
1: In het muziekcentrum in Enschede.
0: Kijk aan, nou dat is groot genoeg, hè?
1: Zeker, ja.
0: Gaat het gevuld worden?
1: Daar gaan we wel vanuit. Ja, we hebben 30 acts op beide dagen. En dus dans, muziek, ook beeldend. We hebben een mooie expositie. Vooraf is nog een instrumententuin. Dus ja, kom ook lekker op tijd om ja, verschillende instrumenten uit te proberen. En je kunt je ook inschrijven voor een gratis proefles.
0: Ja.
1: Dus wees welkom. Er zijn nog een paar kaartjes, dus... Ik zou zeggen, wees erbij.
0: Kortom, je kunt eerst oefenen. Je gaat even wat dingen doen en later ga je optreden. Begrijp ik het zo?
1: Ja, als mensen bij ons op les komen... Ja, is er zeker de mogelijkheid om talent te laten zien.
0: Okay.
1: Op bijvoorbeeld een mooi podium als het muziekcentrum.
0: Ja, dat doen jullie 1 keer per 2 jaar, hè, geloof ik?
1: Ja, zeker.
0: Ja, waarom niet vaker?
1: Nou ja, het is nog gewoon organisatie... En ja, het is gewoon echt heel veel werk. We zijn hier al ja, bijna een jaar druk mee.
0: Oké. Okay.
1: Dus je kunt je voorstellen als we dit elk jaar doen, dat is nogal een klus. En daarnaast is het natuurlijk leuk om het ook exclusief te houden. Dat het echt speciaal wordt en echt een happening is. En de moeite waard blijft om te komen kijken.
0: Ja, het is 2 dagen, hè?
1: Ja, zaterdag en zondag.
0: Ja, en hoe lang duurt het programma?
1: Zo'n 1,5 uur ongeveer.
0: Oh, het is te doen.
1: En als je dus eerder komt, kan je nog mooi de expositie bekijken van Art Next Door. En je kunt naar de instrumententuin komen.
0: Ja, wat is de instrumententuin?
1: Nou, we hebben een hele mooie tafel met allerlei verschillende instrumenten. Daar zijn ook verschillende docenten van ons aanwezig. En daar kun je dus nieuwe instrumenten uitproberen.
0: Oké. Wat is jouw favoriet?
1: Ik zou denk ik wel een strijkinstrument willen proberen.
0: Oké, kun je dat? Want dat lijkt mij namelijk ook heel mooi hoor. Ik heb geen idee.
1: Ik kan het niet, nee, helaas. Was het maar.
0: Ja,
1: misschien dat ik zelf nog een paar lesjes ga volgen.
0: Nou, dat kan dus allemaal bij Calibre, begrijp ik, hè? Laten
1: zeker,
0: we wel wezen.
1: Zeker,
0: goed
1: ja.
0: Zo. Alice, waar meer informatie en waar kunnen we eventueel kaarten bestellen?
1: Je kunt de kaart bestellen via de website van het Wilming Theater. Daar staan ook de tijden en de informatie over de show. Of kijk anders op onze website calibrevoorkunsten.nl.
0: Oké, dankjewel. Alice Sportel van Calibre en een fijne dinsdag.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1:10, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Jeroen.
6: De controle van scholen door de onderwijsinspectie schiet tekort, zegt de Algemene Onderwijsbond. Het is de bedoeling dat elke school iedere 4 jaar wordt gecheckt, maar dat gebeurt maar in de helft van de gevallen. Hoewel lachgas al een paar jaar verboden is en het sindsdien minder wordt gebruikt, blijft het aantal probleemverslaafden groeien, blijkt volgens 1Vandaag uit onderzoek. Ook lachgasvergiftigingen komen vaker voor. En minister Sterk geeft toe dat jongeren die een slechte behandeling hebben gekregen in de jeugdzorg te lang op excuses moeten wachten. 2 jaar geleden werd duidelijk dat jongeren in de jeugdzorg weinig hulp kregen en werden vernederd.
0: Dankjewel Jeroen. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Twente wordt er het vaakst door rood gereden op de Gronauwse straat in Enschede. De flitspaal op de kruising met de Euregioweg heeft in 4 maanden tijd 421 automobilisten bekeurd. Zij moesten alle een boete van €320 betalen voor het rijden door rood. Ook verderop, op de kruising met de Oostweg, was er met 375 boetes vaak raak. Blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Sectes in Nederland zijn nog altijd springlevend. Alleen al het afgelopen jaar kwamen er meer dan 60 concrete meldingen binnen. Tegelijk weigert de verantwoordelijk minister om het landelijke meldpunt weer in te voeren. Dat meldpunt werd eerder wegbezuinigd. De oproep om sectes aan te pakken werd vorig jaar aangewakkerd, toen uit onderzoek bleek dat de Pater Pio-gemeenschap in Tubbergen nog altijd actief is. Binnen die groepering hebben zich jarenlang misstanden voorgedaan. En Twentenaren die eind volgende week op pad gaan, moeten even goed opletten. Op diverse plekken wordt er namelijk aan het spoor gewerkt. Ook een aantal spoorwegovergangen is dan afgesloten voor al het verkeer. Op de trajecten Almelo-Enschede en Delden-Oldenzaal rijden er dan geen treinen. Er worden bussen ingezet om reizigers alsnog naar het juiste station te brengen. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt een frisse dag met regen en temperaturen niet hoger dan 18 graden. De komende dagen blijft het met zo'n 17 graden kil en onstuimig.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? We beginnen met de A1, de Lutte, richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. En richting het westen bij Hoevelaken 3 minuten over 2 kilometer. Langs te bereiden tot stilstaand verkeer. Voor de rest valt het mee met de vertragingen. Wel een aantal controles. Heel veel op de A1. Dus hou er rekening mee als je de baan op gaat. 37.1, 117.2, 92.7 en 35.1. Daar staan ze te controleren op de flitsmeister.nl. Ook dichter bij huis op de Deldende Straat in Hengelo. Daar staat hij weer, de Vlex Flitser.

0: Het voelt weer een beetje country aan, deze van Stella Lefty. En dat is het dan ook bij deze. En Boston hier op Twente FM. We gaan richting Boekelo. Peter Mensen, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Altijd even zoeken, maar het Verborgen Theater hebben we weer gevonden. Niet te veel mensen, hè, Peter?
1: Gisteren kon je het niet vinden, hè?
0: Ik kon het gisteren niet vinden, verdorie, echt. Hè, zeg het nou niet, ik val door de mand. Ik was het gisteren vergeten, beste mensen. Peter had ik afgesproken, maar goed. Maakt niet uit. Het is dinsdag en we zijn nog net op tijd, geloof ik, hè?
1: Nou, je hebt geluk dat ik geen advocaat voor jullie afstuur, want het is niet te geloven, dit.
0: Nee, ik weet het.
1: Maar daar bellen we het dan niet over.
0: Nee, wat gaat er gebeuren vanavond?
1: Vanavond hebben we Tom Gerrits.
0: Dat is goed nieuws.
1: Tom met een H.
0: En wat gaat Tom doen?
1: Ja, precies. En daar ga ik jou het antwoord op geven. Ik heb geen flauw idee.
0: Nou, dat is altijd wel grappig. Oké. Jij moet het ook hebben van de persbericht, begrijp ik.
1: Nou, nee. Ik doe het zo dat... we hebben 10 voorstellingen op jaarbasis.
0: Uh-huh.
1: 9 die prik ik zelf. En die 10e die laat ik door iemand doen. En in dit geval kreeg ik deze jongen, de naam van deze jongen door van verschillende cabaretiers. Die zeiden dat is een aanstormend talent, die moet je echt nemen. En dat vind ik wel een mooi gebaar, dat zeg maar de arrivés... En collega's gewoon zeggen van die moet je programmeren.
0: Ja, zeker.
1: Dat zou ook meer moeten gebeuren.
0: Ja, maar ik begrijp dus, de rest heb je allemaal gezien. Gekeurd tussen aanhalingstekens en dit is gewoon, blanco.
1: Ja, het kan zijn dat ik vanavond gehavend het theatertje uit word geslagen.
0: Oh?
1: Omdat mensen het helemaal niks vinden. En voor hetzelfde geld slaan ze me allemaal de schouderklopjes en zeggen ze van, je hebt er echt verstand van.
0: Ja, ik denk het wel, waarschijnlijk. Want als ik de stukken lees, dan denk ik, dat zit wel goed vanavond.
1: Dat hoop ik toch?
0: Lijkt me wel. Zeker. Hey, hoe laat gaat de deur open? Is er nog een plek in het Verborgen Theater? Kunnen we het vinden?
1: Je hebt het over een deur, maar we hebben een kleedkamer zonder deur.
0: Oh, nou, dat nog. Gordijntje.
1: Dat is ook uniek.
0: Ja.
1: En we gingen helaas ook geen jacuzzi. Maar voor de rest is het een heel leuk klein theatertje.
0: Goed zo. En om 8:30 begint het, geloof ik, hè?
1: 8:30 begint het. De deur gaat om 8:00 open.
0: Oké, en er zijn nog kaarten of is het zoeken?
1: Nou, we hebben maar 125 stoeltjes, dus meestal is het uitverkocht.
0: Goed zo. Nou, het Verborgen Theater Boekelo, 8:30 vanavond. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt, Peter.
1: Ja, ik eerlijk gezegd ook. Ik zit nu al een beetje te shaken.
0: Nou, niet doen. Ik hoor het graag. Dankjewel, Peter.
1: Prima, en een mooie. Volgende keer.
0: Hoi.

Born en On The Loose op Twente FM op deze dinsdagochtend. De zon schijnt in Twente. Tenminste bij de Twente Ochtendshow Studio, maar dat zal in de rest van Twente ook zijn. Want ik kijk over heel Twente heen namelijk. Prachtig, prachtig. Dus lekker genieten. Maar er komen nog buien aan en vanmiddag ook kans op onweer. Temperatuur rond de 18 graden vandaag, maar het kan best meevallen allemaal. Hè. Je weet het, het gaat met weerbericht. Ik zoek altijd de beste uit, zeg maar. Zeg, we gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. We gaan met Tom Verdranen naar 9 juni 1978. Want Susie en de Benjies die tekenen namelijk op deze dag, 9 juni 1978... een contract bij Polydor. Op 26 augustus 1978 komt de eerste single Hong Kong Garden binnen in de Britse hitparade en bereikt daar de 7e plek. Susie en de Benjies kennen we in Nederland, maar van één nummer. En dat bereikt in 1985 de tipparade.

0: Het was de enige tussen aanhalingstekens hit in Nederland. In ieder geval destijds veel op de radio gedraaid. Cities and Dust van Ziusi en Benji's bereikten niet meer dan hitparade. Maar op deze dag tekenden ze hun platencontract. Al dus stond vandaan in 1978 met Polydor. Kijk aan. Altijd fijn om te weten. Zeg, we gaan naar de landkaart. We gaan kijken waar Ben Keizers is. Want dat is toch altijd een momentje elke keer weer. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim. Ja, en als je op de landkaart kijkt, dan zoek maar op het plaatsje Foix. F-O-I-X.
0: F-O-I-X.
1: Okay. Dat is aan de voet van de Pyreneeën. Ik kijk hier voor mij, zie ik de eerste punten van de Pyreneeën. Het is nog niet het hoogste gedeelte, maar wel heel mooi om hier te lopen. Ik heb na een paar wat mindere dagen, of mindere saaiere dagen, nu toch echt hele bijzondere omgeving. En leuk weet je, als je op 5 juli naar de Tour de France kijkt, het eindpunt is in Foix. En de weg is van La Vallonnette naar Foix. Of dat laatste stuk. En dat is ook het stuk wat ik nu loop.
0: Oké, okay, wacht dus, even. Ja, dus, ik zie het. Prachtig gebied. Ik ken het daar namelijk.
1: Ja, heel
0: mooi. Nou was het de bedoeling, maar misschien ga je dat nog doen, om richting Perpignan te gaan, toch? In Couliure en die hoek.
1: Ja, dat klopt. Dus vandaag is mijn laatste etappe hier. En dan maak ik een sprongetje naar Perpignan. Dat is morgen. En van Perpignan ga ik dan naar het zuiden. Dan loop ik min of meer een beetje langs de kust. Gerona, Tarragona.
0: Is zo mooi daar, hè? Dat is echt. Ja, ik wil niet overdrijven, overal zijn mooie plekjes. Ik ben er dan toevallig geweest, maar je kunt ook mooi fietsen. Mooie uitzichten over de Middellandse Zee. Ja, het is gewoon helemaal te gek, joh. Echt.
1: Ja, ja, daar heb ik ook zin in. Dat is ook wel, het zijn ook wel forse klimmetjes daar, had ik al bekeken. Maar, maar heel mooi om te doen. Dus het lijkt me ook geweldig na dit binnenlandse avontuur om straks langs de Middellandse Zee te gaan lopen.
0: Hartstikke goed. Nou, hoe is het afgelopen vrijdag gegaan? Want je hebt een stukje gelopen. Ik ben alle namen kwijt en ik heb het wel ergens genoteerd. Ik zal het even zoeken waar het afgelopen vrijdag was waar ik jou belde. Dat was om precies te zijn, want je weet het natuurlijk zelf ook niet meer, denk ik.
1: Nee, ik weet het zelf ook niet meer.
0: Bij een kanaal zat je.
1: Kanaal du Midi. Kanaal du Midi. Moest ik een stukje in de westelijke richting. Is een heel bijzonder kanaal, moet ik zeggen. En vandaar ging ik naar het zuiden toe. En dan viel me, wat me een beetje tegenviel, is dat het toch wat vlakker was. En nu, eigenlijk vanaf vandaag, als je hier loopt, dan denk je, jeetje, wat is de wereld toch ontzettend mooi.
0: Ja, nog steeds aanraden voor iedereen om deze tocht te doen, Ben?
1: Het is heel mooi. Het enige wat me een beetje tegenvalt is dat ik toch wel heel veel heel erg alleen loop.
0: Oh ja,
1: dat je echt helemaal niemand ziet. Dus als je het doet, Wim, doe het met iemand samen. Ja, vanaf overmorgen loopt een vriend van mij een week mee. En mijn vrouw loopt nog een paar dagen mee. Dat is nog later in het. Dus dat zijn wel leuke dingen, dat je dan niet helemaal alleen bent.
0: Nee.
1: Want dat is soms, dat is gewoon niet leuk.
0: Nee, ik begrijp
1: altijd
0: het.
1: Altijd even leuk.
0: Ja, als ik tijd had gehad, Ben, was ik gekomen, had ik even een weekje met je meegelopen. Maar goed, het is niet anders. Zo had ik gisteren ook nog een tof afgelopen dag in één keer een uitnodiging voor de Nijmeegse Vierdaagse die ik helemaal gemist had. Ik stond op de reservelijst en ik had een aanmelding. Ik heb de mail niet gezien. Verdorie.
1: Anders had je nog mee kunnen doen.
0: Echt serieus. Ja. Nou ja.
1: Maar ja, daar loop je heel erg in de drukte. En
0: ik weet het.
1: Hier loop je dus heel erg alleen.
0: Hé, wat goed. Nou, ik geniet er vooral van. Waar moet jij vanavond uitkomen? Want dat heb ik al gemist. Of was het voor?
1: La Vallonnette. La Vallonnette.
0: La Vallonnette. Oh ja, ik zie het. Je loopt naar het oosten.
1: Een etappetje van 30 kilometer ongeveer.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik wens je veel succes. Je gaat richting La Vallonnette. Oh ja, en dan ga je weer.
1: We lopen natuurlijk voor dwarsdooronsleven.nl. De teller staat op dit moment op ruim €6.500. En ik heb mijn doel gesteld, laten we proberen er toch €10.000 van te maken op het moment dat ik aantik in Orba.
0: Goed zo. Nou, dwarsdooronsleven.nl. Ben Keizers, we blijven je volgen. Ja. Succes vandaag en geniet ervan, hè?
1: Doe ik. Dank je, Wim. Hoi, hoi.

0: Daddy Swims hier op Twente FM, de Twins Radio. Straks hier Mark, Jordi en vanavond Peter in de Eter.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
4: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het gaat niet goed met de controle van scholen door de onderwijsinspectie, zegt de Algemene Onderwijsbond. Het is de bedoeling dat iedere school elke 4 jaar wordt gecheckt, maar dat gebeurt maar in de helft van de gevallen. De inspectie zegt dat die conclusie klopt, maar dat betekent niet dat de scholen helemaal buiten beeld zijn. Het Twentse Friese Veen heeft de omgeving van het gemeentehuis uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, omdat er vanavond weer een demonstratie tegen asielopvang is. Agenten mogen er preventief fouilleren. Vorige week liep het protest uit de hand en moesten er mee ingrijpen toen met stenen en vuurwerk werd gegooid. Minister Sterk geeft toe dat jongeren die een slechte behandeling hebben gekregen in de jeugdzorg te lang op excuses moeten wachten. 2 jaar geleden werd duidelijk dat jongeren in de zwaarste jeugdzorg slechte zorg kregen. Er werden miljoenen gereserveerd om ze te compenseren, maar er gebeurde niks. En lachgas is al een paar jaar verboden en sindsdien loopt het gebruik terug. Maar volgens een vandaag geldt dat niet voor het aantal probleemverslaafden. In 6 jaar tijd werd het aantal gebruikers dat voor zijn verslaving moest worden behandeld 10 keer zo groot. Ook lachgasvergiftigingen komen vaker voor. En dan weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag met vooral vanmiddag regen- en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook even zien en het wordt een graad of 17. Komende dagen wisselvallig zomerweer. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

0: sweetheart.
1: Cameron Wetkamp met het heerlijke rauwe stemgeluid. Doe me een beetje denken aan Kim Carnes. Medusa hoorde je vandaag aan het begin van de uitzendkracht op Twente FM. De uitzendkracht voor dinsdag, de 9e juli. Goedemorgen.

Band FM met voor een andere grootste zangeres, Alicia Keys. Cursisten van Kaliber Kunstenschool verzorgen komend weekend de Kaliber Show in het Muziekcentrum Enschede. Tijdens de tweejaarlijkse voorstelling zijn optredens te zien op het gebied van muziek, dans en theater. En vooraf kunnen bezoekers in de foyer verschillende instrumenten uitproberen. Hoe mooi is dat? Aanstaande zaterdag begint de voorstellingen om 7 uur.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Een mooie tuin? Huzenk Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzenk in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzenkbouwmaterialen.eu.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. In Twente wordt er het vaakst door rood gereden op de Gronauwse straat in Enschede. De flitspaal op de kruising met de Euregioweg heeft in 4 maanden tijd 421 automobilisten bekeurd. Zij moesten alle een boete van €320 betalen voor het rijden door rood. Ook verderop, op de kruising met de Oostweg, was er met 375 boetes vaak raak. Blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Sectes in Nederland zijn nog altijd springlevend. Alleen al het afgelopen jaar kwamen er meer dan 60 concrete meldingen binnen. Tegelijk weigert de verantwoordelijk minister om het landelijke meldpunt weer in te voeren. Dat meldpunt werd eerder wegbezuinigd. De oproep om sectes aan te pakken werd vorig jaar aangewakkerd, toen uit onderzoek bleek dat de Pater Pio-gemeenschap in Tubbergen nog altijd actief is. Binnen die groepering hebben zich jarenlang misstanden voorgedaan. En Twentenaren die eind volgende week op pad gaan, moeten even goed opletten. Op diverse plekken wordt er namelijk aan het spoor gewerkt. Ook een aantal spoorwegovergangen is dan afgesloten voor al het verkeer. Op de trajecten Almelo-Enschede en Delden-Oldenzaal rijden er dan geen treinen. Er worden bussen ingezet om reizigers alsnog naar het juiste station te brengen. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt een frisse dag met regen en temperaturen niet hoger dan 18 graden. De komende dagen blijft het met zo'n 17 graden kil en onstuimig.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa. Wie de natuur op haar mooist wil beleven, krijgt op zaterdag 20 juni een bijzondere kans. In alle vroegte organiseert Toeristinfo de Lutte namelijk een midzomerochtendwandeling onder begeleiding van gids en weerkundige Tony Morsink. De wandeling start om 5 uur in de ochtend. Je hoort het goed. Precies op het moment dat de natuur ontwaakt. En je bent van harte welkom om mee te lopen.

Direct op Twente FM en Through the Looking Glass. Van 8 tot en met 12 september zijn de Enterse dagen er weer. En de gemeente wil graag van tevoren weten wat er allemaal gaat gebeuren bij jou in de regio. Zodat alles veilig kan verlopen. En daarvoor heb je de kans tot 30 juni aan te geven wat er zoal geactiveerd gaat worden en georganiseerd gaat worden. Denk bijvoorbeeld aan veilige straatversiering die zeker niet te laag mag hangen voor bijvoorbeeld hulpdiensten die daar last van zouden kunnen hebben. Maar ook het gebruik van vuurkorven en aggregaten. De gemeente wil graag in kaart brengen waar eventuele mogelijkheden tot problemen zouden kunnen leiden. En dat kun je doorgeven tot 30 juni aanstaande dus op wierde.nl/enterse dagen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: kunststof.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ridwan Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Het was al bekend dat ze bereid waren de verdediging van hem te willen doen. Eerder hadden ze al de verdediging van Taghi's zoon Faisal gedaan. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat sinds zijn vorige werd opgepakt, omdat hij lid zou zijn van een criminele organisatie. Nederland speelt een grote rol in de Europese kookhandel, blijkt uit onderzoek van de EU. De conclusie is dat de illegale verwerking van cocaïne vooral in ons land gebeurt. Van alle plekken waar coke werd verwerkt was meer dan de helft in Nederland. Als het gaat om synthetische drugs speelt Nederland ook een hoofdrol. De verdachte die is aangehouden vanwege de brand in een asielopvang in het Limburgse Kadir en Keer is een minderjarige bewoner. Die zit nog steeds vast, meldt de politie. De brand brak gisteravond uit en zorgde voor veel rook. Daarom werd het pand tijdelijk ontruimd. Er raakte niemand gewond. Voor de 2e keer in korte tijd is een belangrijke brug naar het door Rusland bezette schiereiland de Krim beschadigd door Oekraïnse drones. Volgens Rusland kan er momenteel geen verkeer overheen. In het weekend werd de brug ook al aangevallen. Oekraïne hoopt de Krim zo te isoleren. Rusland kan daar maar via een paar wegen heen. En dan weer van Weer Online. Het is wisselvallig vandaag, met vooral vanmiddag regen en onweersbuien. Soms laat de zon zich ook even zien en het wordt een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is lente in Twente.

Prince and the New Power Generation. Aan het begin van deel 2 van de uitzendkracht met Cream. Dinsdag vandaag 9 juni. Temperatuur gaat even onderuit. Gisteren werd het nog zo'n kleine 21 graden. Vandaag blijven we steken op zo'n 17 graden. Er is nog altijd kans op een neerslag. Morgen en overmorgen wordt het nog ietsjes frisser, met een graad of 16. De wind komt vanuit het zuiden tot zuidwesten met kracht 3.

grootste hit van Sydney Youngblood heet If Only I Could. De stichting Muziekkoppel Overdinkel houdt vanaf gisteren tot en met aanstaande zaterdag weer de jaarlijkse huis- en huiscollecte. Het is een belangrijke bron van inkomsten voor de stichting en essentieel ook voor het voorbestaan van de muziekkoppel. De opbrengst van dit jaar zal worden ingezet voor vervanging van de vloerbakkelbalken en de vloerplanken. Zo moet het bouwwerk in goede staat blijven voor toekomstig gebruik. De stichting hoopt dan ook weer op gulle donaties deze week.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. In Twente wordt er het vaakst door rood gereden op de Gronauwse straat in Enschede. De flitspaal op de kruising met de Euregioweg heeft in 4 maanden tijd 421 automobilisten bekeurd. Zij moesten alle een boete van €320 betalen voor het rijden door rood. Ook verderop, op de kruising met de Oostweg, was er met 375 boetes vaak raak. Blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Sectes in Nederland zijn nog altijd springlevend. Alleen al het afgelopen jaar kwamen er meer dan 60 concrete meldingen binnen. Tegelijk weigert de verantwoordelijk minister om het landelijke meldpunt weer in te voeren. Dat meldpunt werd eerder wegbezuinigd. De oproep om sectes aan te pakken werd vorig jaar aangewakkerd, toen uit onderzoek bleek dat de Pater Pio-gemeenschap in Tubbergen nog altijd actief is. Binnen die groepering hebben zich jarenlang misstanden voorgedaan. En Twentenaren die eind volgende week op pad gaan, moeten even goed opletten. Op diverse plekken wordt er namelijk aan het spoor gewerkt. Ook een aantal spoorwegovergangen is dan afgesloten voor al het verkeer. Op de trajecten Almelo-Enschede en Delden-Oldenzaal rijden er dan geen treinen. Er worden bussen ingezet om reizigers alsnog naar het juiste station te brengen. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt een frisse dag met regen en temperaturen niet hoger dan 18 graden. De komende dagen blijft het met zo'n 17 graden kil en onstuimig.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

Goedemorgen, je luistert naar de uitzendkracht tot aan 1 uur op Twente FM. FC Twente houdt deze zomer weer de FC Twente Soccer Camps. Deze worden jaarlijks gehouden in samenwerking met verschillende amateurclubs. De Soccer Camps zijn gericht op kinderen tussen de 6 en 15 jaar. Zijn er twee edities, namelijk van 2 dagen en van 3 dagen. Waarbij je dus onder uitstekende begeleiding aan het werk kan met je techniek en zeker ook spelplezier. Op 6 juli starten de eerste Soccer Camps op het trainingscentrum van FC Twente in Hengelo en bij Neo in Borne. En verder worden deze ook nog uitgerold in Enschede, Apeldoorn en Winterswijk. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op fctwente.soccer-camps.nl.

Summer, een heerlijke plaat. Homewrecker op Twente FM. Provincie Overijssel heeft de nieuwe subsidieregeling Iedereen Doet Mee gelanceerd. Deze ondersteunt initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Het gaat dan om lokale en bovenlokale projecten. De provincie wil dat iedereen mee kan doen, zonder bijvoorbeeld buitengesloten te worden vanwege een achtergrond, beperking, seksualiteit of andere factoren. Dat kunnen we alleen maar onderstrepen. Subsidie is breed opgezet, waardoor veel activiteiten in aanmerking komen, zolang er maar de nadruk ligt op ontmoeting tussen mensen. Voor een lokaal initiatief in één gemeente kan men tot 5.000 euro aanvragen. Voor bovenlokale initiatieven is subsidie mogelijk tot zelfs 15.000 euro. En aanvragen kan van 15 juni aanstaande tot en met 16 oktober via de website van de provincie Overijssel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Asielzoekers die vanwege de drukte niet in Ter Apel konden overnachten, hebben vannacht voor het eerst in het Drentse Rode geslapen. 74 mensen vonden een plek in een sporthal. Ook vanavond en morgen biedt Rode nog opvang aan. Een permanente oplossing is er nog altijd niet. Den Bosch is klaar met de tienduizenden mensen die al op donderdag carnaval komen vieren en neemt maatregelen. Plannen zijn op die dag geen carnavalsevenementen meer toe te staan. Officieel begint carnaval pas op zondag, maar in de praktijk komen er in de dagen daarvoor al hordes mensen naar Den Bosch. Voor het WK had de voetbalbond van Iran kaartjes gekregen voor de fans, maar die zijn ingetrokken. En Amerika zit daarachter, zegt de bond. Volgens de regels van de FIFA krijgt elk land dat meedoet aan het WK 8% van de kaartjes. Iran speelt in de groepsfase 2 keer in Los Angeles en 1 keer in Seattle. En Chocomel heet voortaan ook in België Chocomel. Bijna 80 jaar was het land door een rechtenprobleem de enige uitzondering op die naam. Daar heette het drankje CCML. Dat probleem is er nu niet meer, dus zet fabrikant Friesland Campina overal dezelfde naam op de verpakking. België wijdt een speciale campagne aan de introductie. En dan weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der

Little Bit of Love. Dat theatrale einde aan deze plaat. Heerlijk. Tom Grennan was dat aan het begin van het derde gedeelte uit zijn kracht. Hier op Twente FM, traditiegetrouw natuurlijk weer het lunchgedeelte. Als je lekker aan tafel gaat, eet smakelijk. Als het goed is, eten we met je mee. Teddy Swims is ook van de partij. Hier is Mr. Know It All.

Jamelia of Jamelia, hoe jij het wil. You Too de Vorig en With or Without You. De gemeente Denkeland houdt op donderdag 25 juni weer de jaarlijkse Veteranendag. De bijeenkomst wordt gehouden bij Skik, Borrels en Bites in Denenkamp en begint om 16:30 met ontvangst met koffie en thee. En daarna vanaf 17:30 is er de kranslegging bij het Vrijheidsmonument door de veteranen en burgemeester Joosten. Van 18:00 tot 20:00 s'avonds is er gelegen.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag. Het zou zomaar kunnen dat zonnepark Elsweide in Wierde er alsnog komt. Gemeente Wierde geeft, zoals het er nu naar uitziet, groen licht voor de realisatie van het zonnepark. Die komt gelegen tussen de provinciale weg N347 en de beek Elsgraven in Enter. Het voorstel gaat nu als een hamerstuk naar de raad. Als die ermee instemt, is de komst van het nieuwe zonnepark zo goed als rond. Op diverse plekken in Twente wordt de volgende week aan het spoor gewerkt. Het hele weekend rijden er dan geen treinen tussen Almelo en Enschede en tussen Delden en Oldenzaal. Onder meer diverse spoorwegovergangen worden dan aangepakt. Het treinverkeer ligt grotendeels plat van volgende week vrijdag tot en met volgende week zondag. En cabaretier en dichter Tanjar ter Brake heeft de juryprijs van het Utrechts Cabaret Festival gewonnen. En dat is best bijzonder omdat de oud-Hengeloze eerder ziekenhuisapotheker was. Die baan verruilde ze voor een ongewisse toekomst als podiumkunstenaar. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een frisse middag met regen en temperaturen niet hoger dan een graad of 18. De komende dagen blijft het kil en onstuimig bij zo'n 17 graden.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Duran Duran en Save a Prayer. Wie de natuur op haar mooist wil beleven, krijgt op zaterdag 20 juni een bijzondere kans. In alle, maar dan ook alle vroegte, organiseert Toeristinfo de Lutte namelijk een midzomerochtendwandeling. Dat onder begeleiding van een gids en weerkundige Tony Morsink. Die wandeling die start om 5 uur in de ochtend, precies het moment waarop de natuur ontwaakt. En je trekt dan door het afwisselende landschap van de Lutte en geniet onderweg natuurlijk van de rust, de vogelgeluiden en bij helder weer natuurlijk ook van een prachtige zonsopkomst. Er is plek voor een kleine 14 deelnemers en vooraf opgeven is een pre.

Heerlijk, Electric Light Orchestra. Mijn eerste single van Electric Light Orchestra die ik kocht was het nummer Twilight. Ook zo lekker, heerlijk. Gaan we binnenkort even draaien. En dat was hem voor vandaag. De uitzendkracht voor 9 juni 1984 hadden we nummer 1 succes van de band die we straks nog draaiden. Duran Duran, maar dan met de nummer The Reflex kwamen ze op nummer 1 in 1984 op 9 juni voor 6 weken lang. En op de dag van vandaag, op 9 juni 2006, precies 20 jaar geleden, begon het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland. De winnaar werd Italië. Nederland werd al in de 8e finales uitgeschakeld. En dat was het jaar met veel oranje prularia. Albert Heijn kwam bijvoorbeeld met de Wuppie. Ken je die nog? En Heineken had het jaar

0: Center voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In zo'n beetje de helft van de gemeente blijft de horeca langer open wanneer Oranje op het WK speelt. Dat heeft Koninklijke Horeca uitgezocht. Omdat Oranje alle groepswedstrijden in Amerika speelt, zitten we met een tijdsverschil van een paar uur. En dat is lastig voor de horeca. Zo begint de wedstrijd tegen Tunesië om 1 uur 's nachts. Het Utrechtse Woudenberg wil in de zomermaanden 90 asielzoekers opvangen in een sporthal aan de rand van het dorp. Dat zou de druk op Ter Apel moeten verminderen. Volgens de gemeente moet er nog formeel een besluit over komen, maar zijn de raad en de eigenaar van de sporthal voor. In Utrecht zijn nog eens 4 mensen opgepakt voor geweld tegen de politie afgelopen maart in de wijk Overvecht. De vlam sloeg in de pan na de aanhouding van 2 jongens die zonder helm op een scooter reden. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen en er werden toen ook al 5 mensen opgepakt. En de beer die dagen in de buurt van de Japanse hoofdstad Tokio rondliep is gevangen. Gisteren en vandaag bleven tientallen scholen dicht uit angst dat de beer kinderen zou aanvallen. Hij was al gezien bij een winkelcentrum en een lagere school. Beren zijn een probleem aan het worden in Japan. Vorig jaar doden ze 13 mensen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Is een graad of 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP Nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Nu 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Multicolor.
1: Samjeur, Multicolor. Hey, het is dinsdag. Ik ga je de middag weer doorhelpen. Dit is Door de Middag waar je naar luistert. Met natuurlijk heerlijke muziek voor je. Zometeen Adele, Rolling in Deep. Phil Collins komt er ook nog aan. Maar eerst Alex Warren. Dit is...

Days, want volgende week dan gaan de temperaturen gewoon weer omhoog richting die 25 à 26 graden. En dan komt de zomer terug naar Nederland. Toch wel lekker om te weten alvast, hè? Hey, zometeen hoor je onder andere nog Martin Garrix en Ed Sheeran. Ook het streeknieuws komt er voor je aan. Maar eerst is dit Rufus en Chaka Khan uit de jaren 80. Ain't Nobody.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Het zou zomaar kunnen dat zonnepark Elsweide in Wierde er alsnog komt. Gemeente Wierde geeft, zoals het er nu naar uitziet, groen licht voor de realisatie van het zonnepark. Die komt gelegen tussen de Provinciale Weg N347 en de Beek Elsgraven in Enter. Het voorstel gaat nu als een hamerstuk naar de raad. Als die ermee instemt, is de komst van het nieuwe zonnepark zo goed als rond. Op diverse plekken in Twente wordt de volgende week aan het spoor gewerkt. Het hele weekend rijden er dan geen treinen tussen Almelo en Enschede en tussen Delden en Oldenzaal. Onder meer diverse spoorwegovergangen worden dan aangepakt. Het treinverkeer ligt grotendeels plat van volgende week vrijdag tot en met volgende week zondag. En cabaretier en dichter Tanjar ter Braak heeft de juryprijs van het Utrechts Cabaret Festival gewonnen. En dat is best bijzonder omdat de oud-Hengeloze eerder ziekenhuisapotheker was. Die baan verruilde ze voor een ongewisse toekomst als podiumkunstenaar. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een frisse middag met regen en temperaturen niet hoger dan een graad of 18. De komende dagen blijft het kil en onstuimig bij zo'n 17 graden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Momenteel 2 kilometer en nog geen 10 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

van Guilty Pleasure voor mij hoor. George Michael en Mary J. Blige met Ass bij Twente FM. Hey, je hoorde net nog het streeknieuws en ook Robbie Williams kwam nog voorbij met Love Light. En zo meteen nog Suzanne en Freek, halverwege, ook Meghan Trainor. Maar eerst ook nog eventjes een lekkere plaat uit de jaren 80. Tears for Fears en Head Over Heels.

0: Wanna be Tate McRae, hoorde je hier bij Twente FM. Hey, het is dinsdag, een beetje zo'n dipdag. Hè? Tenminste, dat voelt voor mij altijd als dipdag. Als je dan het weekend weer net achter de rug hebt en je denkt van nou, het mag voor mij wel weer weekend zijn.
1: Sexy als ik
0: zeg maar niet dat jij dat nooit hebt. Natuurlijk vind je je werk leuk, maar het weekend is altijd nog net een stukje leuker, toch? Ja, precies. Hey, zometeen Sting All This Time, maar eerst Nielsen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland is een grote internationale drugsbende opgerold. Die zou duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika hebben gesmokkeld. Ook in Nederland zijn twee verdachten aangehouden. Een van hen wordt gezien als leider van de bende. De ander runde bedrijven die als dekmantel werden gebruikt. Duitsland wil ze uitgeleverd hebben. Britse jongeren die na 2008 zijn geboren mogen niet roken. Maar zo'n verbod in ons land invoeren vindt minister Hermans geen haalbare kaart. Omdat er gewoon te veel jongeren in Nederland roken en dan zijn het ook nog vaak illegale vapes. Bovendien lijkt het haar beter om met Europese regels te komen om jongeren van het roken af te helpen. Ongeveer de helft van alle gemeenten vindt het goed als de horeca tijdens het WK voetbal langer open blijft, zegt Koepel Koninklijke Horeca. Oranje speelt alle groepsduels in Amerika en door het tijdsverschil zijn die wedstrijden 's avonds of in de vroege ochtend. De versoepeling zorgt dat mensen toch samen kunnen kijken. En voor wie van de zomer niet in de file naar Zandvoort of Bloemendaal wil staan, komt er de gratis strandbus. Opstappen kan je op twee parkeerterreinen in Hoofddorp en in Vijfhuizen. Het is een proef voor in het weekend. Omdat de bus op een speciale baan rijdt, kun je langs de auto's en is de rit korter. En dan weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad op 17. Ook de komende dagen wisselvallig. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Enrique Iglesias en Nicole Scherzinger met Heartbeat bij Twente FM. Ja, gelukkig is het nog niet het einde van de wereld. Maar goed, Miley Cyrus heeft er wel een liedje over gemaakt. End of the World. Zometeen ook nog Offenbach, Miles Away. En ook het streeknieuws komt er zo voor je aan.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag. Het zou zomaar kunnen dat zonnepark Elsweide in Wierde er alsnog komt. Gemeente Wierde geeft, zoals het er nu naar uitziet, groen licht voor de realisatie van het zonnepark. Die komt gelegen tussen de provinciale weg N347 en de beek Elsgraven in Enter. Het voorstel gaat nu als een hamerstuk naar de raad. Als die ermee instemt, is de komst van het nieuwe zonnepark zo goed als rond. Op diverse plekken in Twente wordt de volgende week aan het spoor gewerkt. Het hele weekend rijden er dan geen treinen tussen Almelo en Enschede en tussen Delden en Oldenzaal. Onder meer diverse spoorwegovergangen worden dan aangepakt. Het treinverkeer ligt grotendeels plat van volgende week vrijdag tot en met volgende week zondag. En cabaretier en dichter Tanjar ter Brake heeft de juryprijs van het Utrechts Cabaret Festival gewonnen. En dat is best bijzonder omdat de oud-Hengeloze eerder ziekenhuisapotheker was. Die baan verruilde ze voor een ongewisse toekomst als podiumkunstenaar. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een frisse middag met regen en temperaturen niet hoger dan een graad of 18. De komende dagen blijft het kil en onstuimig bij zo'n 17 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Handle Me bij Twente FM. We zijn lekker onderweg, 2:50. Dat betekent dat de middag lekker vooruit gaat. Nog een uurtje, dan mag je een kuppensoepje pakken. Kun je het laatste uurtje ook nog even aan natuurlijk. Maar tot die tijd help ik je met gewoon goede muziek om die middag lekker door te komen. Zometeen nog Simply Red, Money Too Tight. Maar eerst All Saints, dit is Pure Shore.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Een burgerinitiatief voor een betere euthanasiewet is aan de Tweede Kamer overhandigd. Met zoveel handtekeningen dat het op de agenda moet komen. Een initiatiefnemer is een man die zijn vrouw zag wegkwijnen. Hij vindt dat iedereen zelf mag beslissen of ze uit het leven willen stappen. Nu moet een arts dat beoordelen. Vier verdachten van een aanslag bij een synagoge in Rotterdam hebben bekend, maar ze zeggen dat ze niet wisten dat het om een synagoge ging. Ze zouden voor de explosie in maart 3000 euro krijgen. Een pro-Iraanse groep heeft de aanslag opgeëist. Die zegt ook achter aanslagen in Luik en Griekenland te zitten. In oktober werd een meisje van 17 verkracht in Nieuwegein. En justitie eist nu 4 jaar cel tegen de twee daders. Eén van hen was politieman en is inmiddels ontslagen. De twee hadden het meisje meegenomen uit een café om haar naar huis te brengen. Op een parkeerplaats werd ze ruim een uur verkracht in een auto. Een stichting die strijdt tegen verslavende algoritmes gaat ook procederen tegen Snapchat. Ze vinden dat gebruikers onder druk worden gezet om zoveel mogelijk op Snapchat te zitten en dat het in strijd is met Europese regels. De stichting is ook bezig met claims tegen andere social media, onder meer TikTok en Facebook. Het weer nog van Weer Online. Wisselvallig met meerdere buien. Een lokale kans op onweer en windstoten. Tussendoor ook zon. Het waait flink. En veel warmer dan 15 tot 18 graden wordt het niet. Morgen opnieuw een wisselvallige en frisse zomerdag. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd weinig aan de hand. Ook in het oosten van het land op de weg. De meeste vertraging op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staan een kleine 10 minuten op het houden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Frida en There's Something Going On bij Twente FM. Het is 3 uur geweest. Zometeen gaan we nog eventjes weer genieten met z'n allen van een momentje van rust. Deze week kies ik er zelf even een paar platen uit. Volgende week mag je gewoon weer mee bepalen. We gaan namelijk even terug in de tijd. Namelijk 2 jaar lang How Slow Can You Go. En daar zit echt wel lekkere muziek tussen, hoor. Dus laat je verrassen zometeen. Zet alvast een lekkere bak koffie of een lekkere bak thee. Dan kun je ervan genieten. Hey, zometeen James Morrison, ook Brian Adams en Melanie C. komen er nog aan. Maar eerst Sam Fender.

Hot Chocolate en Crazy Girl. Of eigenlijk andersom, hè? Girl Crazy moet ik zeggen. Ah, het is door de middag waar je naar luistert op Twente FM. En het is tijd om eventjes tot rust te komen. Dat doen we met Berlin, Take My Breath Away. Ik heb toevallig vorige week de film nog even teruggekregen. Top Gun. En dan de allereerste. Dat was natuurlijk de titelsong van deze gun. Ik zou zeggen, ga er even lekker voor zitten. Pak die kop koffie beet, pak die kop thee beet. En gewoon eventjes 3 minuten je ogen dicht.

0: last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Duizenden automobilisten in Twente zijn afgelopen maanden betrapt op mobiel telefoongebruik achter het stuur. Vooral de Zuiderwal in Enschede en de N36 zagen veel overtredingen. Vooral op de Zuiderwal in Enschede en de N36 waren veel overtredingen. De vaste flitspalen registreerden ruim 12.000 snelheids- en roodlichtoverschrijdingen. Focusflitsers in Overijssel zorgden in 4 maanden voor ruim 8.298 boetes en 3,6 miljoen euro inkomsten. De beul van Twente, Rudolf K., is op 70-jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed. De Duitser zat levenslang uit voor moord op een dakloze man in Enschede en steekaanvallen. K. overleed in een Nederlandse gevangenis. Henk ten Apel, die een burgerwacht tegen hem had opgericht, werd 2 dagen geleden ingelicht. En raadslid Uchur Schete van lijst Schete sprak zich mild uit over het Almeloze coalitieakkoord. Hij prees dat VVD, CDA, LAS, GroenLinks, PvdA en D66 uit hun grootste verschillen waren gekomen. Het akkoord voor Almelo nu en morgen kreeg echte kritiek van de oppositiepartijen. De voornaamste klacht, mooi boekwerk, maar zonder financiële onderbouwing. Heb ik nu wel het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er stapelwolken, zo nu en dan ook de zon. En vanuit het westen komen ook buien richting het oosten. Er staat een matige zuidwestenwind, temperatuur 17 tot 18 graden. En vanavond vallen ook nog enkele buien. En vannacht is het weer droog.

0: 50 Arnhem-Eindhoven voor Gaalgraven over 15 minuten opgetuigd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

En daarvoor hoorde je nog Coldplay met Viva La Vida. Ook altijd goed, hè? Daarvoor nog het streeknieuws. Mocht je meer streeknieuws willen lezen, dan kun je dat doen via onze website 120.nl of twentefm.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Ortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Ortmarsum.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: De naam Progressief Nederland, ofwel PRO, mag vanaf nu ook in de Kamer worden gebruikt. Die is er officieel mee akkoord gegaan. Zaterdag stemmen de leden er nog over op een congres. En dat is dan definitief het einde voor de naam GroenLinks PvdA. Alkmaar werd 3 jaar geleden geteisterd door explosies. En daarvoor zijn nu 3 mannen veroordeeld, onder wie 2 broers. Ze waren verwikkeld in een bendeoorlog en gaven anderen opdracht om de aanslagen te plegen. Eentje lieten ze uitvoeren door een minderjarige. De langste straf is 10 jaar cel. De Tweede Kamer wil harder optreden tegen het delen van misbruikfoto's en filmpjes. Ze noemt chatgroepen waarin dat gebeurt georganiseerde misdaad. En wil de deelnemers ook op die manier straffen. Justitieminister Van Wil gaat kijken of dat kan. Aanleiding zijn de beelden die opdoken van gedrogeerde en verkrachte vrouwen. Archeologen hebben in Drenthe 1000 bijzondere spullen gevonden. De regioomroep heeft het onder meer over een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. Die ziet er nog uit als nieuw, omdat goud niet roest. Er komen wel vaker mooie dingen naar boven, maar deze vondst is wel heel bijzonder, zegt de provincie. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer en windstoten. Er staat een stevige wind bij 15 tot 18 graden. Morgen een wisselvallige zomerdag met buien, dan niet warmer dan 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land ben je 5 minuten extra kwijt op de A12 richting Duitsland bij Zevenaar. En een stukje verderop voor de Duitse grens, daarbovenop weer 10 minuten vertraging. Dan de A50 moet ik zeggen, van Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunt de Valburg en Paalgraven 12 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven, maar je hebt dan wel een 30 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente.

0: weer nieuwe muziek hier op Twente FM. Shanna Spyro, Material Lover. Ze komt uit Engeland. Is bekend geworden via, hoe kan het ook anders, TikTok. En dan heb je gewoon een dikke hit te pakken.
1: Twente komt thuis.
0: En dan moet ik denken dat je vroeger zeg maar de Henny Huisman Soundmix Show voor nodig. Ja, die bestond toen ook. Dat was dé manier om ontdekt te worden in Nederland. En tegenwoordig hebben we daar social media voor. We begonnen trouwens met Pink en Never Gonna Not Dance Again. Hartelijk welkom. Het is de middagshow voor Twente voor je dinsdagmiddag vandaag 9 juni. Welkom.
1: Actueel.
0: Het is vandaag een wisselvallige dag met de nodige buien. Het is ook een stukje frisser dan gisteren door een iets andere stroming. Maximum temperaturen vandaag 17 graden. Maar er is ook goed nieuws, want de zomer is ook weer aanstaande. Straks hoor je daar meer over hier in de middagshow voor Twente. Vandaag veel economisch nieuws. Onder andere inflatiecijfers. De inflatie in mei kwam uit op 3,5%. Daarmee in lijn volgens de eerste raming die begin deze maand al verscheen. En verder is het consumptiegedrag van huishoudens met 1% gegroeid. Dat is na correctie van de inflatie. Dus we kregen er ook iets meer spullen voor. Vooral is opvallend dat er meer duurzame goederen werden aangeschaft. Nou, daar straks ook maar eens even naar kijken. En verder ook ander nieuws, daar gaan we het over hebben. Misschien nog een beetje WK-nieuws als het er is. En ook andere zaken, bijvoorbeeld heel veel lekkere muziek. Ik heb straks onder andere Pommelien, Thijs en Mo voor je Queen gaan we draaien. En ook de Purple Disco Machine zo meteen. En hier is tijd voor Calvin Harris, de lekkere track van vandaag.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Koning Thijs en Mo samen. Een mooie combinatie met het midden.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Had ook morgen goed gepast, zit ik in één keer te bedenken. Dan is het namelijk woensdag. Dan zitten we midden in de week. Dus vandaag dinsdag, de tweede werkdag van de week. Met een beetje wisselvallige dag. Het is ietsje minder warm dan gisteren. Maximum temperatuur, ik zei het net al, zo'n 17 graden. Vandaag economisch nieuws. Afgelopen maand waren consumentengoederen en diensten 3,5% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS op basis van de cijfers. Begin deze maand werd er een voorzichtige raming uitgegeven. Toen was het ook 3,5%. Iets hoger dan april, toen was het nog 2,8%. En op basis daarvan zien we in ieder geval dat vliegtickets en accommodaties, als het gaat over de vakantiekosten, vooral zorgen voor die inflatie. Die zijn ten opzichte van een jaar geleden behoorlijk wat duurder geworden. En ook zagen we dat we meer duurzame goederen aanschaften. Nou, dat is in ieder geval wat betreft het economisch nieuws. Ik weet niet of het bij jou in de portemonnee zit. Het blijft natuurlijk onrustig in de wereld. Gisteren opnieuw weer conflicten tussen Iran, Israël en Libanon. En dat blijft ook maar onrustig daar, wat natuurlijk ook de onzekerheid in de wereld verder opdrijft. Ondanks allerlei grootse uitspraken over dat vrede aanstaande is, lijkt het er volgens nog niet op. En is er dus vooral een heleboel onrust. En dat zorgt er ook voor dat op de markt de prijzen alleen maar blijven stijgen. Nou, we kunnen er helaas weinig aan doen. Waarvan ik al vaker zeg, daar gaan de prijzen zeker niet van stijgen. Is van lekkere muziek. Zometeen onder andere de Purple Disco Machine. En dit is ook zo'n fijne klassieker uit de oude doos. In de jaren 80. Uitermate succesvol met heel veel grote hits. Waaronder deze Don't Stop Me Now. Ik heb het over Queen.

Something on my mind van de Purple Disco Machine. Lekkere muziek voor je dinsdagmiddag. Wat goed dat je luistert. Met zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. Eerst tijd voor het nieuwe van Marshall.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Lucht. Duizenden automobilisten in Twente zijn afgelopen maanden betrapt op mobiel telefoongebruik achter het stuur. Vooral de Zuiderval in Enschede en de N36 zagen veel overtredingen. Vooral op de Zuiderwal in Enschede en de N36 waren veel overtredingen. De vaste flitspalen registreerden ruim 12.000 snelheids- en roodlichtoverschrijdingen. Focusflitsers in Overijssel zorgden in 4 maanden voor ruim 8.298 boetes en 3,6 miljoen euro inkomsten. De beul van Twente, Rudolf K., is op 70-jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed. De Duitser zat levenslang uit voor moord op een dakloze man in Enschede en steekaanvallen. K. overleed in een Nederlandse gevangenis. Henk ten Apel, die een burgerwacht tegen hem had opgericht, werd 2 dagen geleden ingelicht. En raadslid Uchur Sete van lijst Sete sprak zich mild uit over het Almeloze coalitieakkoord. Hij prees dat VVD, CDA, LAS, GroenLinks, PvdA en D66 uit hun grootste verschillen waren gekomen. Het akkoord voor Almelo nu en morgen kreeg echte kritiek van de oppositiepartijen. De voornaamste klacht, mooi boekwerk, maar zonder financiële onderbouwing. Heb ik nu wel het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er stapelwolken, zo nu en dan ook de zon. En vanuit het westen komen ook buien richting het oosten. Er staat een matige zuidwestenwind, temperatuur 17 tot 18 graden. En vanavond vallen ook nog enkele buien. En vannacht is het weer droog.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. Doe je er een klein kwartier langer over. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef. 10 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een kwartier extra door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Op de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor het knooppunt Bankhoef 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Britse kroeggezelligheid. Dat vind ik altijd van deze van Banners. Someone to you, lekker voor je dinsdagmiddag. En daarvoor nog het streeknieuws. Nieuws uit de achtergronden uit Twente. Vind je op onze website, daarvoor ga je naar 120.nl. En ook online een nieuwe aflevering van Met Joop. Het weekendmagazine met kunst, cultuur en heel veel lekkere muziek. Er is

is speciaal gedraaid voor alle chirurgen in Twente, de hartchirurgen. Open Your Heart van Madonna en daarvoor dat DNA, Tom's Diner. Die was van Suzanne Vega trouwens de remake. Waarna het wel een grote hit werd, want het origineel van Suzanne Vega zelf, die deed niet heel veel. Vandaag een wat frissere dag dan gisteren. Toen hadden we nog zo'n 22 graden te pakken. Maar vandaag is er duidelijk een andere wind. Die waait letterlijk en figuurlijk. En dat zorgt ook voor wisselvalligheid deze middag. Er kan een spatje regen tussen zitten. En het is maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht dan zijn er opklaringen. De minimumtemperaturen liggen zo rond de 8 graden. Morgen start met volop ruimte voor de zon. Maar in de middag kunnen er opnieuw een paar buien vallen. En het wordt dan opnieuw niet warmer dan 17 graden. Blijft een beetje de rest van de week tot en met vrijdag zo. Richting het weekend lijkt het dus dat droger te gaan worden. De zon die krijgt wat meer ruimte.

de zomerhit van dit moment. Terwijl de zomer een klein beetje op pauze staat, draaiden wij toch even Another N54 Ultra en Talk to You. Met ook nog hier Power Station, Some Like It Hot. Ook een lekker uit de jaren 80 hier bij Twente FM. Nou ja, als de zomer dan niet buiten is, dan maar op een presenteerblaadje op de radio. Dat gaan we zeker doen met straks ook nog het laatste nieuws uit Twente. Onder andere wist je dat Chocomel, we kennen dat merknaam natuurlijk hier voor chocolademelk, dat heet in België CC Melk. En dat gaat veranderen na 77 jaar. Waarom heette het eigenlijk zo? Daarover

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.zandvoort.nl/luister. Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Een man heeft 10 jaar cel gekregen omdat hij zijn vrouw heeft vermoord, met wie hij meer dan 50 jaar samen was. Ze wilde bij hem weg en dat trok hij niet. Hij doodde haar in augustus en gooide haar lichaam in een Drents kanaal. Daar werd ze de volgende dag gevonden met een zak over haar hoofd. Femicide, zegt de rechter. De opdrachtgever van een reeks explosies in Alkmaar moet 10 jaar de cel in. Zijn broer en een andere handlanger zijn ook veroordeeld. Door de explosies zaten bewoners maandenlang in angst, zegt de rechter. Ook vindt hij het extra erg dat er een minderjarige werd geronseld om het vuile werk op te knappen. De Tweede Kamer wil de bezuiniging op de gehandicaptenzorg en de langdurige zorg schrappen. Het kabinet had het al uitgesteld tot na volgend jaar, maar de SP vindt dat dat verlammend werkt voor de zorg en wil er helemaal vanaf. En de meerderheid is het daarmee eens. Het Nederlandse sportwagenmerk Spijker is nieuw leven ingeblazen. Het ging een paar jaar geleden nog failliet. Maar nu heeft een autoliefhebber uit Oekraïne er geld in gestoken. Hoeveel is niet duidelijk, maar zijn belang zou honderden miljoenen euro's waard zijn. Spijker werd in 1880 opgericht. Het weer nog van Weer Online. Eerst nog enkele buien, in de loop van de avond droger. En vannacht is het vrij helder, bij een graad of 10. Morgen een wisselvallige zomerdag met buien en maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 7 kilometer langzaam rijden. En daarna ook weer 10 minuten vertraging voor de Duitse grens. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent. De A326 van Nijmegen naar Ravenstein voor het Knoopend Bankhoef is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente.

0: Met vandaag maar temperaturen van slechts 17 graden en de nodige buien draaien wij toch wat lekkere zomerse hits van de Bouwsa. Magnetic zojuist.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met de vijfde rekje dakplaat. Cool and the Gang werd aangevraagd met Let's Go Dancing. Hartelijk welkom. Dit is de middagshow voor Twente inderdaad. Het is 11 minuten over 5. Met vandaag 9 juni op de kalender met dus een wisselvallige week. Maar richting het weekend lijkt de zomer weer terug te komen. Dat is lekker.
1: Twente actueel.
0: Straks hoor je er meer over. Verder ook heel veel lekkere muziek. En natuurlijk economisch nieuws. Vandaag inflatiecijfers over de maand mei 3,5%. Daarmee ietsje hoger dan de maand april. Dat was nog 2,8. En verder blijkt ook uit cijfers dat de consumptie van huishoudens in de maand april met 1% gegroeid is. En dat is na correctie van de inflatie. Dus we kregen er ook meer spullen voor, zeg ik altijd maar. En de grootste vraag van vandaag. Waarom heet Chocomel in België eigenlijk CCML? Dat is al 77 jaar zo. En dat gaat veranderen, want moederbedrijf wat is Nestlé inmiddels geloof ik? Hè? Dat was vroeger Nutricia geloof ik. Die gaat het ook in België nu Chocomel noemen. We gaan straks maar even kijken hoe dat nou eigenlijk zit. Want ik wist dat helemaal niet. Maar misschien als je wel eens in België komt dat jij het wel wist. Maar de grootste vraag is natuurlijk, waarom heet het überhaupt anders? Dat is raar. Nou ja, goed, misschien als je Belg bent dat je denkt, nou, ik zie het probleem niet. Maar dat je denkt, waarom noemen de Hollanders het Chocomel? Maar dat is dus een van de vragen in dit leven. Dus we gaan het erover hebben. En ook muziek voor je van Dua Lipa, Mika en ook Tom Petty en de Heartbreakers. Eerst Years and Years. Dit is Koninklijk.

Physical, Dua Lipa en ook nog hier Years and Years met koninklijke muziek. King op Twente FM. Het is dinsdagmiddag. Misschien nog even de laatste dingen afronden op de werkvloer. En dan lekker onderweg naar je vrije dinsdagavond. We helpen je daar doorheen. Dat gaat zeker goed komen. Met toch altijd belangrijke vragen in het leven. Waarom zijn de bananen krom? Vroeger als kind wilde ik altijd al alles weten. Ze noemden mij zelfs als kleine man, zeg maar, waarom? Er komt waarom ook weer aan. Nou, dat heb ik dus ook met deze vraag des levens. Waarom heet chocomel in België CCmel? Dat wist ik helemaal niet. Maar vandaag werd bekend dat na 77 jaar in België ook de Belgen moeten gaan wennen aan het woord chocomel. En dat CCmel gaat verdwijnen. Dat wist ik helemaal niet. Dat komt omdat het ooit in de jaren 30 in Nederland werd geïntroduceerd. En kort daarna in België, maar het is een merknaam officieel. En die merknaam die konden ze in België niet registreren. En toen hebben ze uiteindelijk de andere letters van choco hebben ze eruit gehaald. Hebben ze puntjes van gemaakt. Er stonden alleen maar twee C's. En dan mel. En sindsdien noemen de Belgen het CCmel. Omdat de merknaam niet te registreren was. En inmiddels wil Friesland Campina, de huidige eigenaar, wil er weer vanaf. Die zegt, nou, we gaan toch in België maar weer naar chocomel toe. Het verandert verder niks aan de smaak van het drankje. Maar het heet dus vanaf nu ook in België weer chocomel. Ja, het zijn de vragen des levens. Ik wist het helemaal niet, joh. Maar het is ook raar eigenlijk. Maar ja, als je het verhaal zo hoort, dan zit er natuurlijk wel een kern van waarheid in. En een stukje logica. Gewoon het niet kunnen registreren van een merknaam. Nou, weten we dat ook weer. Opgehelderd in de middagshow. Welkom bij Twente Komt Thuis tot 7 uur vanavond. Met Mika en een goed advies. Relax.

lekkere gitaar in deze klassieker van Tom Petty en de Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Last Dance moet ik zeggen, want Tom Petty is een Amerikaan. En na Mika hoorde je ook nog Relax, Take It Easy bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. We zijn vereerd dat we onderdeel mogen zijn van je dinsdagmiddag. Met zometeen hier nog een update. Het laatste nieuws uit Twente op een presenteerblaadje. Naar de nieuwe single van Bente. 3, 2, 1. Nou.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakle u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Marktplein wordt op 27 en 28 juni toneel voor de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. De 12 beste beachvolleybalteams van Nederland strijden om de nationale titel. Stefan Boerman speelt dit seizoen met Alexander Bauer in plaats van zijn vaste partner. Bezoekers kunnen rekenen op grote tribunes, live muziek en foodtrucks. Hardlopers uit de Nederlands-Duitse Eurregio zijn gehuldigd voor hun prestaties in de Enschedese marathon. Atleet in de top 3 van het klassement ontvingen medailles. De huldiging maakte deel uit van de Eurregio Games, een initiatief voor grensoverschrijdende samenwerking. De voorzitter Patrick Welman benadrukte dat sport geen grenzen kent. En de gemeente Enschede trekt een 500.000 euro uit om drugsgebruik terug te dringen. Sinds februari loopt de campagne Zeg Nee Tegen Drugs met reclameborden. Het rioolwateronderzoek van juni vorig jaar toonde dagelijks bijna 23.000 lijntjes cocaïnegebruik. Wethouder Harm-Jan Vedder zegt geschrokken te zijn van deze uitkomsten. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag neemt langzaam de bewolking toe. Later volgen vanuit het zuidwesten buien. Voor de buien uit wordt het een 21 graden bij een matige zuidenwind. Begin van de avond trekken de buien verder weg naar het oosten.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En een stukje verderop voor de grens, daarbovenop ook weer 10 minuten extra. A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 20 minuten vertraging. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Malden, 10 minuten extra reistijd. En 337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en de aansluiting met de A28 doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

The Locomotion. Het was, ja, je zou het bijna niet geloven. Dit was een van de eerste singles van Cardi Minogue. Die brak in de jaren 80 al door met deze hit, The Locomotion. Daarna duurde het nog tot 2000 voordat ze haar allereerste nummer 1 het wist te scoren. Met Can't Get You Out of My Head. Dat is ook alweer een hele tijd geleden. Dus dan zie je maar hoe artiesten al lang meedraaien. Daarvoor werd je nog bijgepraat. Nieuws en achtergronden uit Twente. Lees je op onze website 120.nl. Dat is je nieuwsarchief met nieuws, achtergronden en ook leuke wetensvaardigheden.

0: Walking van Lil Nas X. En ook Bob Sinclair nog. En Love Generation. Iets meer liefde in de wereld is af en toe geen slecht idee.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordy Goorman.
0: Ik heb me gisteren toch een beetje verwonderd over een nieuw televisieprogramma. Ik ben alsof het alweer de derde aflevering. De derde aflevering. Ik had de eerste twee niet gezien. Ik denk, het spreekt me op zich wel aan. Hoe ziet Nederland er in 2126 uit? Dus over precies 100 jaar. Dat is het thema in het programma Nieuw Nederland. Dat wordt uitgezonden door de NPO-programma van de EO. Nou, interessant. Het ging over de zeespiegelstijging. Dat we in Nederland inmiddels geen randstad meer hebben. En dat iedereen hier bijvoorbeeld in Twente woont. Dat vind ik altijd wel boeiende doorkijkjes richting de toekomst. Ik moet zeggen, ik, op een gegeven moment kon je wel heel duidelijk merken dat het een programma van de EO was. Het ging heel erg over sociaal en alles samen doen. Wooncommunities, de rol van God. Ik denk, ik weet het niet. Ik vond het wetenschappelijk gezien wel interessant. Maar het zat toch een sausje overheen dat ik dacht, nee, dit is niet wat voor mij. Maar je moet het zelf maar een keer checken. Het programma Nieuw Nederland. Het wordt volgens mij op zondagavond uitgezonden. Maar je kan het vast via Uitzending Gemist of via de NPO-app wel ergens terugvinden. Ik moet je zeggen, ik vond het wetenschappelijke tintje nogal ondergesneeuwd. Door vooral de sociaal-religieuze invalshoek van de EO in dit geval. Die de producerende omroep was. Maar goed, oordeel zelf. Ik bedoel, daar ga ik natuurlijk ook niet over. Het is alweer dinsdag, de tweede werkdag van de week. Ik hoop dat je het een beetje trekt deze werkweek. Het is vandaag een wat wisselvalligere dag. De temperaturen liggen duidelijk lager dan gisteren. Toen hadden we nog 22 graden en vandaag slechts 16 graden. En dat doet met ook de nodige buien. Dus ik zou zeggen, lekker binnen blijven bij de radio. En een beetje leuke muziek voor je gaan draaien. Dat is zeker goed. Homewrecker, Summer.

Leuk deze, hoor je niet heel vaak meer. Maar wel lekker goede energie van Spekna. Call Me, daar was die van. Daarvoor draaiden we ook nog Summer en Homewrecker. Op de drempel van je dinsdagavond. Welkom bij de middagshow voor Twente. Met straks praten over het consumptiegedrag. De consumptie van huishoudens is met 1% gegroeid over de maand april. Die cijfers werden vandaag bekend. Waar zit hem dat in? Wat kochten we dan meer? Waar zat die groei in? Waar

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Kamer wil dat het kabinet gaat nadenken over een alternatief voor de salteringsregeling. Mensen met zonnepanelen kunnen opgewekte stroom volgend jaar niet meer verrekenen met energie die ze nodig hebben als de zon niet schijnt. Dan kopen mensen ook geen zonnepanelen meer. En dat wil de Kamer wel voor het klimaat. In Bokstel in Brabant is door noodweer een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. Een boom viel om en kwam neer op een bestelbus. De bestuurder raakte bekneld en is overleden. Het kan zijn dat de boom rot was. Het was een oude eik. In het hele land wordt gewaarschuwd voor noodweer. Er is code geel. Hamas en andere Palestijnse groepen in Gaza zijn bereid hun wapens in te leveren, melden bronnen bij het vredesoverleg in Egypte. Daar wordt nog altijd onderhandeld over het plan van president Trump. De Palestijnen willen dat in ruil Israël zich terugtrekt uit Gaza. Dat lijkt kansloos. Een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het Groningse Veendam blijft waarschijnlijk langer open om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De opvang in Veendam is er al 2 jaar en het plan is om dat nog eens met 2 jaar te verlengen. Buren hebben er al een brief over gehad. En dan nu het weer van Weer Online. Enkele buien, in de loop van de avond vanuit het westen droger met opklaringen. Vannacht overwegend droog en vrij helder. Morgen wisselvallig. Een frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je er nog 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunt de Grijzoord en Valburg. De A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman.
10: Zometeen de zanger waarvan de naam verwijst naar zijn meerdere persoonlijkheden. Eerst hoor je nu muziek van Genesis. Twente.

single van Teddy Swims. Lekker Mr. Know-it-all bij de middagshow. Twente komt thuis. Overigens is dit niet zijn echte naam. Officieel is het Jayton Colin Dimmesdale. Maar Teddy Swims verwijst naar Teddy als koosnaamtje vroeger als kind. En Swims is someone who isn't me sometimes. En daarmee legt hij weer de verwijzing naar zijn meerdere persoonlijkheden. Waar hij mee in het dagelijks leven door het leven gaat. Twente actueel. Zelf heeft hij daar niet zoveel last van. Hij omarmt het vooral en gebruikt het voor zijn creativiteit in zijn liedjes. En dat bewijst ook wel Mr. Know-it-all. We begonnen trouwens je dinsdagavond met Genesis Land of Confusion. Ik zeg hartelijk welkom. Dit is de middagshow voor Twente. Tot 7 uur luister je naar Twente komt thuis. Met vandaag economisch nieuws. De consumptie van huishoudens is gegroeid met 1%. Blijkt uit de cijfers. Vandaag maar eens even kijken naar die cijfers. Verder zijn woningen op Patmos. In ieder geval één woning is daar gekraakt. Door een stel wat zegt, ja, er is niks mis met die woning. We zoeken woonruimte en dit is een prima woning om in te wonen. Het is officieel bij de politie en bij de woonplaats gemeld. De eigenaar van de woning. En die wil nu dat de mensen weer uit het huis vertrekken. Ja, dat is wel vaker zo. Dus we gaan zien. En ook ander nieuws. We gaan het er straks over hebben in de middagshow voor Twente. Dus blijf lekker luisteren. Ik heb zometeen die Indian voor je. Michael Jackson en ook Tiësto is onderweg. Nu is tijd voor iets uit de jaren 80. Irene Cara en Fame hoor je nu. Twente.

stemmetje, vind ik altijd. Die Indian. En Dancing on My Feeling hoorde je bij de middagshow voor Twente. Daarvoor nog Irene Cara en Fame bij de middagshow. Het is alweer dinsdagavond. We hebben het weer gered hoor. De tweede werkdag van de week die zit erop. Met een vrije dinsdagavond, hoop ik, voor je voor de boeg. Met vandaag onder andere economisch nieuws. De consumptie van Nederlandse huishoudens is gemiddeld met 1% gegroeid na correctie van de inflatie. Meldt het CBS vandaag op basis van cijfers. Dat is ietsje meer dan in maart. Toen was het nog 0,9%. Vooral werden er meer duurzame goederen gekocht. 4,9% meer dan in de maand april. Meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Nou, ik denk dat elektrische auto's ook duurzame goederen worden genoemd. Want ik geloof dat met de stijgende brandstofprijzen de hoos op elektrische voertuigen in één keer gigantisch werd. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen dat daarmee ook de consumptie van huishoudens wat opgevoerd werd. Maar ja, aan de andere kant was het waarschijnlijk ook bittere noodzaak, omdat de brandstofprijzen zo mal omhoog gingen. Die werden gewoon een euro per liter duurder. Dus ja, dan had je hem snel terugverdiend, je elektrische auto. De omstandigheden voor consumptie waren overigens in mei ietsje minder ongunstig dan in de maand eerder. Het CBS publiceerde erover. En je leest het ook op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. Dus dat in ieder geval op het gebied van...

Tiësto, een van Nederlands meest populaire DJ's, treedt er nog steeds wereldwijd op en vliegt van de ene naar de andere plek in ieder geval. Met Lalo als een hit die hij een paar jaar geleden wist te scoren. Michael Jackson hoorde je ook nog, Remember the Time, met zometeen hier het Twente FM streeknieuws.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een motie van PVV, D66, Volt en Belang van Enschede over zondag openstelling van supermarkten is afgestemd. Supermarkten mogen niet eerder dan 12 uur 's middags open op zondag. Indiener Peter Reudink wil de beoogde partners kleur laten bekennen. Een stad met de ambitie van Enschede verdient een optimaal ondernemersklimaat volgens hem. Het coalitieakkoord met BBE, VVD en PvdA beperkt de zondagsopenstelling. Volgende week vinden er werkzaamheden plaats in het treinverkeer in Twente. De werkzaamheden beginnen vrijdag 12:15 s'nachts en duren tot maandag 6:00 ochtends. De trajecten Almelo-Enschede en Delden-Oldenzaal hebben geen treinen meer. Vervangingsbussen vervoeren reizigers naar de juiste stations. In Hengelo worden spoorstaven en een wissel vervangen, waardoor de tunnel bij de Emmerweg is afgesloten. En als sport, FC Twente en Castor presenteren maandag het nieuwe thuistenu. Het shirt is vanaf dinsdag verkrijgbaar. Het ontwerp bevat een verticale lijn en verwijst naar het kampioensshirt van 2009 en 2010. De club wil continuïteit uitstralen naar vorig seizoen, toen FC Twente vierde eindigde en Europees voetbal verzekerde. In de kraag staat Tukkers verwerkt. Het stadswapen van Enschede is in de rugnummers opgenomen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond komen eerst nog wat buien voor. Later op de avond wordt het wel droger. Vannacht is het vrij helder en droog. Het koelt af naar 9 graden. En morgen valt er de dag door soms een buitje.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A12... van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knobbert Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Kenmerkende geluid van Robin S. in de jaren 90 met deze grote hit onder andere Love for Love. Ja, ik heb geen idee, maar op deze plaat heb ik geloof ik nog leren dansen. Het is echt bizar dat je denkt, leren dansen? Wat kon je hier dan op? Ik geloof dat dit dat cha-cha-cha was of zo. Onze dansleraar had ontdekt dat het hetzelfde ritme was. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Zeg maar, nou, als je een beetje van de danspasjes bent, dan... Ik ben het ook helemaal verleerd, maar volgens mij kun je het wel herkennen. Daarvoor nog het streeknieuws, dat is na te lezen. Ga ervoor naar onze website 120.nl en ook online terug te vinden een nieuwe aflevering van het alternatieve radioprogramma Donderslag. Met aandacht voor onder andere het Hengeloze festival Hengeloos. Op 20 juni dan gaat er van alles gebeuren op het Industrieplein. Met onder andere ook veel muziek. Naast dat er veel dingen op wielen te vinden zijn. En ook wordt er gesproken over het optreden wat er aan zit te komen van de horrorpunkband Blitzkid. Dus wil je meer bloed uit je oren en gitaren, dan ga je naar twentefm.nl/luister voor een nieuwe aflevering van Donderslag.

One Republic, Runaway. Nou, misschien wel voor de buien die er een beetje overkomen op dit moment. Het is wisselvallig in Twente op dit moment. Met de nodige buien en temperaturen van slechts 16 graden. Het is niet anders. Nou, vanavond en vannacht wordt het uiteindelijk weer droger. Er zijn later vannacht wat opklaringen. En de temperaturen die liggen dan rond de 8 graden. Morgen start met ruimte voor de zon. Maar in de loop van de dag wordt er opnieuw bewolking met wat regen verwacht. Vooral aan het einde van de middag en de avond gaan de buien vallen. En het wordt niet warmer dan 17 graden. En ook een beetje de rest van de week hetzelfde weerbeeld. Af en toe valt er een buitje. Er is ruimte voor de zon, maar het zal niet veel zijn. Pas richting het weekend wordt het droger. Komt de zon wat vaker bij en gaan de temperaturen weer rond de 21 à 22 graden uitkomen. Kortom, een wisselvallige week.

Ik kom er gewoon weer weg, daar is het Bruno Mars voor. Met Risk It All, zijn nieuwe single van het album The Romantics. Ik heb het laatst geluisterd. Er staan mooie dingen op, maar ook dingen waarvan ik dacht, mwah. Maar goed, dan moet je zelf beoordelen. De middagshow die zit erop, zometeen na 7. Peter Grommen met de avonddienst. Morgen weer een nieuwe Twente komt thuis.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil jij €500 netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
8: Wow.
9: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
7: Brusje doet meer met je.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het kabinet moet zorgen dat het aantrekkelijk blijft om zonnepanelen te kopen. Dat vindt de Kamer. Eind dit jaar verdwijnt de salderingsregeling, waarmee je gebruikte stroom kunt verrekenen met zelfopgewekte energie. En voor het klimaat is het goed om iets anders te bedenken, zodat mensen zelf energie blijven opwekken. Er is een knoop doorgehakt in de discussie over de toekomst van het luchtalarm. Dat blijft. Het kabinet heeft geld gevonden om de duizenden palen met de sirenes te moderniseren. Ze kunnen straks ook waarschuwen bij drones. Ook het alarm op de mobieltjes blijft. Een jonge man uit Gouda wordt vermist en de politie heeft zijn foto gepubliceerd in de hoop hem te vinden. Hij heet Adnane en heeft een verstandelijke beperking. Hij verdween zondag uit Gouda en werd daarna nog gezien in Utrecht en Amsterdam. Hij draagt een zwart trainingspak en reist waarschijnlijk met het OV. Franse stinkkaas is heel gezond, blijkt uit onderzoek. Het werd gedaan bij wormen. Die leven langer en bewegen beter als ze te eten krijgen. Het is ook getest op menselijk kraakbeen en ook daar werden positieve effecten gevonden, meldt het AD. Het allergezondste is geitenkaas en een kaasje dat heet Saint-Nectaire. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de avond vanuit het westen droog met opklaringen. Morgen wisselvallig. En een frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. Tot zover het ANP Nieuws.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je nog een 10 minuten vertraging op de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens. En de A50 van Arnhem naar Os bij Raafstein doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.
12: Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look up in the sky. It's a bird. It's a plane.

0: Elton John en The Bitch is Back. Op de avonddienst. Goedenavond allemaal. En welkom in jouw dinsdagavond. Doe je dinsdag. Het is 7:05. Dus we nemen je mee tot 9:00 vanavond. En wellicht dat je even met wat vertraging bent gekomen in huis. Want vanavond was dat daarheen een ongeluk. Ter hoogte van de Stokstreef weg. Er was namelijk een vrachtwagen gekanteld en in de berg teruggekomen. En de oorzaak van het kantelen is niet bekend. Maar door het ongeval heeft er een file gestaan. En de richting van tussen Bonne en Deventer. Wellicht dat je er wat last van gehad hebt, maar dat is in ieder geval de oorzaak geweest. Oké, vanavond tot 9:00 de avonddienst was gezegd. Met onder andere straks nog even een blik op het weer. Kijken wat het gaat worden. En ik kan je vertellen, het wordt nat vanavond. Het komt op dit moment al een buientoestand langzaam Twente binnen stromen. En er komt straks van alles uitstromen, dus houd er rekening mee. Nou, dan gaan we even een mooie deun draaien uit de munnige 999. We gaan even naar de krochten van de lijst, namelijk op 808. Daar treffen we een gelegenheidsduo. En het liedje is geschreven door de Bee Gees en vernoemd naar een gelijknamig boek. En dat was een hit in 1983. Nou, dat dus straks meer.
1: Dit is tot 9:00, de avonddienst.
0: En dit is een van de meest gedraaide.

Justone, and you had me. Nou, prima. Even naar buiten kijken. Dat geeft het volgende beeld. Op dit moment is het 16 graden buiten. Dat is nog redelijk aangenaam. En er komt een vreselijk regengebied op dit moment Twente binnen vanaf de zuidwestelijke richting. Want dat is op dit moment de windrichting en dat is best fel. Ik kwam hier op de fiets hier naartoe en we moesten tegenin en dat was best even trappen, zeg maar. Nou, hoe gaat het dan verder in de loop van de uren? Nou, vannacht lijkt het allemaal een beetje droog te worden en dat geldt voor de morgen vroeg en de morgenochtend. Morgenmiddag dan krijgen we regen hier en daar in de streek Twente natuurlijk. Middagtemperatuur, je zult maar op vakantie zijn. Graden 15, wat moet je dan mee doen? Help. Nou, kom maar. Het is wat het is. Wordt het dan wat beter? Het antwoord is nee. Donderdag hebben we nog zo'n dag. Met 18 graden middagtemperatuur en een nachttemperatuur van 9 graden. Maar die zuidwestelijke stroming blijft maar buien aanvoeren. En dat blijft een beetje doorgaan zo tot en met het weekend. En vanaf zondag komt er weer verbetering in zicht. Met betrekking tot wat droogheid, zeg maar. Het zonnetje, het wolkje erbij en dan moet het allemaal een beetje gaan lukken. Oké, nou, doe ermee wat je ermee wil. Ik word er niet zo vrolijk van, maar goed, ala, het is even wat het is en daar kunnen we niks aan doen. Straks nog even een mooie deundraai uit de morgen 999. Hebben we gedraaid, eind van het jaar. Je hebt 10 plaatjes ingestuurd, als het goed is. En daarvan hebben we een mooie lijst van gemaakt. 999 stuks op een rij. 808 gaan we draaien. En het is een nummer dat ook ten gehoor werd gebracht in 2017... door Miley Cyrus en Jimmy Fallon. Compleet met pruik en outfit. Het werd leuk om te zien. En origineel was het geschreven voor Marvin Gaye in de R&B-sfeer. Dus oké. Dat dus straks, na onder andere deze van Emma Heesters en Yves Berendsen. Alleen.

0: Het maar even uitgestraald door onze antennes. Een Running with the Devil. Een deun die lekker in de oor ligt, zeg maar. Oké, dan vanmiddag ongeluk gebeurd in Enschede. Een aanrijding met een auto en een fietser op de landweerweg in Lonneke. Na botsing raakte de auto van de weg en belandde in een diepe sloot naast de rijbaan. En de fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Dus het is nog wel even een dingetje. Oké.
1: De Onmenige 999.
0: De Onmenige 999. Ik heb er net over gehad. Elke dinsdag dan draaien we een mooie nummer uit de lijst. 999 mooie deuntjes. Jullie hebben een top 10 in kunnen sturen. En van al die top 10's, zeg maar, hebben we een mooie lijst kunnen maken. De Onmenige 999. En die hebben we uitgezonden tussen kerst en oud en nieuw. Nou, we gaan vanavond, zoals gezegd, nummer 808 draaien. Nou, wat staat er allemaal rondom die 808? Wat had hij allemaal uitgekozen? Onder andere op 813 All for Love van Ross Stewart, Bryan Adams en Sting. En Foreigner en Cold as Ice op 812. Just an Illusion van Imagination op 811. En Miracle van Calvin Harris en Ellie Goulding vonden we op 810. Express Yourself van Madonna vonden jullie goed voor 809. En Tears Run Rings van Mark Almond kreeg plek nummer 807. En Spirits Have Flown van de Bee Gees nummer 806. En dat geeft meteen weer een aanleiding om naar 818 te gaan. Want het nummer is geschreven door Bee Gees. Het is Islands in the Stream van Dolly Parton en Kenny Rogers. Het was een gelegenheidsduo van 1983. En het nummer staat in ieder geval op de LP van de zanger Kenny Rogers. En ja, het gaat in ieder geval over het gelijknamige boek. Daarvoor is er geschreven. En Miley Cyrus en Jimmy Fallon die hebben het ooit eens een keer gezongen op televisie op in 2017. Met een hele toeters en bellen erbij. Met verkleedpartijen. Het zag nogal komisch uit. Moet je eens een keer ook gaan zoeken op YouTube. En oorspronkelijk werd er geschreven voor Marvin Gaye. En dat was een beetje in de R&B. Maar Dolly Parton en Kenny Rogers maakten er een enorm hit van in 1983. En we vinden hem afgelopen jaar op
1: 808.

0: Ik hoop de Twentjes en de Dion. Dolly Parton en Kenny Rogers. Ooit hadden ze nummer 1 te pakken in de Verenigde Staten met dit nummer. Islands in the Stream. Nou, prachtig. Straks heel wat anders. Robbie Williams en Rock DJ en het 120-streeknieuws.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een motie van PVV, D66, Volt en Belang van Enschede over zondagopenstelling van supermarkten is afgestemd. Supermarkten mogen niet eerder dan 12 uur 's middags open op zondag. Indiener Peter Reudink wil de beoogde partners kleur laten bekennen. Een stad met de ambitie van Enschede verdient een optimaal ondernemersklimaat volgens hem. Het coalitieakkoord met BBE, VVD en PvdA beperkt de zondagsopenstelling. Volgende week vinden er werkzaamheden plaats in het treinverkeer in Twente. De werkzaamheden beginnen vrijdag 12:45 s'nachts en duren tot maandag 6:00 ochtends. De trajecten Almelo-Enschede en Delden-Oldenzaal hebben geen treinen meer. Vervangingsbussen vervoeren reizigers naar de juiste stations. In Hengelo worden spoorstaven en een wissel vervangen, waardoor de tunnel bij de Emmerweg is afgesloten. En dan sport. FC Twente en Castor presenteren maandag het nieuwe thuistenu. Het shirt is vanaf dinsdag verkrijgbaar. Het ontwerp bevat een verticale lijn en verwijst naar het kampioensshirt van 2009 en 2010. De club wil continuïteit uitstralen naar vorig seizoen, toen FC Twente vierde eindigde en Europees voetbal verzekerde. In de kraag staat Tukkers verwerkt. Het stadswapen van Enschede is in de rugnummers opgenomen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond komen eerst nog wat buien voor. Laat op de avond wordt het wel droger. Vannacht is het vrij helder en droog. Het koelt af naar 9 graden. En morgen valt er de dag door soms een buitje.

Rock DJ. Ja, dat ben ik wel graag, moet ik zeggen. Hou wel van een beetje stevigheid. Robbie Williams ook. Hier in de avonddienst doe je dinsdag. Oké, streeknieuws hoor je nog. Kun je nalezen natuurlijk bij ons op de site 120.nl. En... wat hebben we nog meer? Ja, we hebben straks nog even iets wat uitgelegd wordt. En nationaal nieuws, want ook het luchtalarm blijft na 2028 bestaan. Er was laatst wat commotie over dat na 2028 het luchtalarm zou gaan verdwijnen in de vorm van sirenes. Nou, inmiddels is er geld gevonden van Defensie, zegt minister Van Weel die erover gaat. En ook na 2028 dan blijven de luchtsirenes gehandhaafd. Dus eerste maandag van de maand het geloei weer om je oren. Nou, prima. Ik heb wel een beetje een veilig gevoel. Ik moest ook aan een beetje aan denken. Ik denk, ja, als een mobiel in de werkhuis valt, wat doe je dan, hè? En het kan dan ook weer gaan waarschuwen voor drones. Oké, nou, dat is allemaal actueel. Kijk maar naar het oosten van Europa. Dan weet je wat er allemaal gebeurt met die drones. Oké, straks gaan we nog even naar Fons Maathuis. Die hebben we nog in de uitzending. Want die heeft een boek geschreven over de dorpspolitiek. Dorpspolitiek.nl heet het. En het boek wordt een 16 jaar politieke ervaringen en ontwikkelingen samengevat in een compacte uitgave. Nou, en na de eerste signeersessie ontving de Dinkelandse VVD als eerste de nieuwe uitgave. En de auteur die spreekt zijn dank uit voor de warme ontvangst en de belangstelling voor het boek. Dus dat straks in de uitzending hier bij Twente FM in de avonddienst. Ja. Nou, even lekker jazzy. Ik vind dit echt helemaal geweldig.

0: En sommigen is dit het mooiste nummer van Duran Duran. Ordinary World uit de jaren 93, geloof ik. Oké, nou mooi hier zo op de zenders van Twente FM. We gaan eens even over naar Fons Maathuis. Fons Maathuis is erg lang bezig geweest in de politiek. Namelijk 16 jaar in de dorpspolitiek van Dinkeland. En daar heeft hij een boek over geschreven. En de vraag is ook aan hem is, waar gaat het boek precies over, Fons?
1: Het boek gaat in ieder geval over hoe ik zelf 16 jaar politiek beleefd heb. Met heel veel mooie dingen, maar ook met zaken waarvan je denkt van, nou, als dat de inwoners eens wisten. Nou, en dat was de insteek van die boek. Om eens een keer een ander geluid te laten horen van dat het altijd prachtig en mooi is in de gemeente. Het is maar net hoe je daar naar kijkt. Hier staan gewoon zaken in die mij opgevallen zijn in die 16 jaar. En daar zal iedereen wat van vinden. Ik heb het boek sinds woensdag heb ik het uitgegeven. Ik had er 125 en ik heb er nu nog 4 over. En die 4 die heb ik gratis erbij gekregen. De rest is allemaal weg. Na de vakantie in midden juli moeten we nog even bekijken of we nog een Twitter druk moeten maken. Nee, een dergelijke iets had ik niet verwacht. En ik vond heel opmerkelijk dat de lokale politiek heel gretig hebben afgenomen. Nou goed, ze waren allemaal benieuwd of ze er wel in stonden of niet in stonden. En sommigen heb ik teleurgesteld en anderen die zullen het niet prettig vinden dat ze erin staan. Dat zei je dan maar zo. Maar de recensies zijn goed. Een van de wethouders die appte mij nog van... ik ben er nog redelijk goed uitgekomen. Nou ja, goed, dat is ook al mooi te horen. Maar ik heb ook andere recensies gehad. Die het recht uit mijn hart een boek vonden. Dus, nou ja, goed, maar daarvoor zit je ook in de politiek. Anders moet je dat niet doen. Ik wil het afwegen. En er werd heel vaak verweten, en dat staat ook in mijn boek, de toon waarop ik het zegde. Maar goed, de laatste 4-5 jaar hadden ze goed in de gaten dat dat toch niet hielp. Dus ik denk dat zij het beste er maar van gemaakt hebben.

0: up the costumes, zeggen ze hier Twente wel eens. Basto en Gregory's Theme.
1: Hey Peter.
0: Ja.
1: Hoe is het?
0: Ja, redelijk moet ik zeggen. Ik heb vandaag kennis gemaakt dat het WK binnenkort begint. En ik ben nog helemaal niet in de WK-stemming. Ik weet niet hoe het met jou is, maar... gaat in ieder geval donderdag van start om 9 uur vanavond tegen Mexico, tegen Zuid-Afrika. Dat is de eerste wedstrijd. Nou, Nederland hier moet zaterdag tegen Japan. En dat doen we s'avonds om 10 uur. Dat is nog een redelijk christelijke tijd. Maar volgens mij de derde wedstrijd is eigenlijk midden in de nacht. Maar ik moet er nog even toe zetten, zeg maar. Ik weet niet hoe het bij jou is. Nou, en het laatste nieuws is trouwens dat er geen supporters uit Iran naar de USA mogen om hun team aan te mogen moedigen. Komt niet aan de FIFA en Iran die heeft de USA op de kop en andersom. Dus nou ja, ze zoeken wel lekker uit. Maar het is wel lullig als je met je elftal er staat en zijn geen supporters om je aan te moedigen. Wat er dan ook maar aan de hand is in de wereld. Sport moet toch de boventoon voeren. Nou, wellicht dat jij de straat al versierd hebt of niet. Ik kijk even wat gasten hier omheen. Dan hebben jullie de straat al inmiddels al versierd of niet? Ja, dat gaat bij jullie ook al, Rens? Is dat van... heb jij je straat al versierd?
2: Nee, eigenlijk helemaal nog niet.
0: Helemaal nog niet? Nee. Totaal niet.
2: Ik had wel een WK-shirtje gekocht, maar...
0: Ja. En hoe ziet dat eruit, dat WK-shirtje?
2: Ja, die had ik ook wel aan, maar...
0: Hoe ziet dat WK-shirtje?
2: Versiering nog niet...
0: Wat is dat voor een WK-shirtje dan? Wat staat er precies op?
2: Ja, die kon je verzamelen bij de Plus.
0: De Plus, oh, dat is zo'n, zo'n hempie.
2: Het is
0: dat,
2: niet
0: hè?
2: Echt een officieel shirt, zeg maar. Maar ja, wel leuk, hè?
0: Ziet het er leuk uit voor je meisje of zo, of niet? Of het is woest aantrekkelijk?
2: Nee, dat nog niet.
0: Nee, dat nog niet, oké. Okay. Nou, wellicht dat je een badjas nog kunt scoren. Van mij kun je een badjas en een juichhek. Dus van alles en nog wat dat je kunt scoren. En als je de straat gaat versieren, kijk dan even uit. Want er in Den Haag is er nou meteen het andere aan de hand. Het is namelijk zo dat de Markweg al daar compleet helemaal versierd wordt. En de Partij voor de Dieren hadden namelijk een probleem daarvan. Nou, dat is namelijk aan de hand. Die hebben gezegd, nou weet je wat het is? Jullie versieren de straat zo ontzettend veel. Dat geeft een probleem voor de beestjes en dergelijke daar. En dat geeft dan, de insecten die kunnen dan niet tot hun recht komen. Oké, okay, check. Ja, dat doen ze al jaren. En de inwoners zeggen ook van, moet goed luisteren. Na 2 maanden afhankelijk van het toernooi halen we de vlaggetjes weg. En dan komen de insecten ook wel weer voor het voorschijn. Want we worden daarna nog steeds gestoken door de miggen. Op z'n haags, zeg maar. Oké, okay, nou prima. Mocht jij je straat versieren, kijk dan even uit. Voor de insecten, dat is een beetje het devies.

0: The Thieves. And Overcome. De term dramkevers die valt hier al. Oké, check. Nou, straks na het nieuws. Take Me Home Tonight van Eddie Money.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Maar hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rode Doos had dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: ZFM.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Noodweer zorgt in Brabant voor flink wat overlast. Op verschillende plekken is bliksem ingeslagen. En een enorme hagelbui heeft een ravage veroorzaakt op een camping met gescheurde voortenten en kapotte caravanramen. Regionale media hebben het ook over Tilburg, waar de eerste dag van de avondvierdaagse is gecanceld. Het onweer daar. Er zijn tienduizenden euro's aan contant geld gevonden bij een politiecontrole op het Drielandenpunt in Limburg. Het geld zat verstopt onder een stoel in een auto en werd geroken door een hond die daarvoor getraind is. Agenten roken ook alcohol bij bestuurders. Die moesten blazen. President Trump geeft Iran de schuld dat een Amerikaanse legerhelikopter gisteren is neergestort bij de straat van Hormuz. Hij was daar aan het patrouilleren, zegt Trump, en Iran schoot hem neer. Hij zegt ook dat Amerika wel moet reageren. En dat kan het geweld verder doen oplaaien. Op de eerste dag van zijn staatsbezoek heeft de Duitse president Steinmeier het Holocaustmuseum in Amsterdam bezocht. Hij ging samen met Willem-Alexander en Maxima in gesprek met Joodse Nederlanders die zich zorgen maken over antisemitisme. Burgemeester Halsema had het daar ook over. Steinmeier is nu op het staatsbanket in het paleis. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond nog enkele buien, maar vannacht is het droog. Morgen wisselvallig en fris, maximaal 17 graden. Vanuit het westen komen er opnieuw flink wat buien aan. Tot zover het ANP Nieuws.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.
5: Oh, I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is...

0: Eddie Money. Die heette bijna Eddie Money trouwens. Maar hoe die heette die eigenlijk? Maar God, Eddie Money was iets sexier, zeg maar. En dit was wel zo'n groot hit. Take Me Home Tonight. Oké, anno 2026 nog steeds lekker op de radio. Dus dan heb je een goede evergreen te pakken, zeg maar. 5 over 8, smakelijk bakkie als je er naartoe bent. Wij gaan straks nog even babbelen over spijkerbroeken. Ja, spijkerbroeken. Wat is daarmee? Nou, er is al een van de verhalen van hoe vaak of je een spijkerbroek moet wassen. Ja. Yep. Ga er vast over nadenken. En ik had het net over, de WK. Ik had het eigenlijk niet moeten doen. Ik kwam allerlei soorten appjes in de studio naar binnen. En Ronald is er ook goed in. Allerlei soorten foto's met ik heb alle wereldcup. Ik hoef je dat niet uit te leggen. We beginnen nu toch al de oranje kriebels te krijgen. Of, deze vond ik wel heel erg leuk. Het was namelijk een ijsbom. Het is vanuit Duitsland. En het heeft te maken met het volgende. Een WM-ijsactie. Lieve Kuntja, voor jedes Italienisch door. Bij de WM gibt es 2 koelen ijs gratis. Maar goed, de Italianen doen natuurlijk niet mee. Dus dat is wel grappig natuurlijk weer voor die Duitsers. Ik maak er weer een mooi grapje van. Dus, nou, heb je meer van dit soort leuke dingen, laat maar komen. TwenteFM.nl. App de studio. Oké. Okay. En voor de rest gaan we straks nog even over naar wat andere dingen. We gaan namelijk ook nog verder over de hele WK. Want er is namelijk een enorme oranje fan in Enschede.
1: Dit is tot 9 uur. De avonddienst.
0: En dit zijn Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In hier in de avonddienst.

0: dat is een mooi pianootje aan het eind. Deze Savage Garden en To the Moon and Back. Daar waren we laatst ook nog eens een keer met de Amerikanen. Die gingen nog even een rondje op de maan. Onder motto van, laten we dat eens een keer gaan doen. Nou, ik kan mij benieuwen wanneer ze eindelijk eens een keer weer op gaan staan. Want het heeft al een tijdje geduurd. Vanaf 72 of iets dergelijks. Oké, de WK, dat is een dingetje vanavond. Want we krijgen van alles binnen. Maar we hebben ook Rob Hansen, die woont in Enschede. Die heeft een lichamelijke handicap. En nou ja, heeft in ieder geval een enorme passie voor voetbal. Want zij is aan het van alles aan het doen. We hadden het net al over versieringen van, in de buurt en wat je allemaal kunt doen. Maar bij Rob is het ook feest erop. Hoe ziet het er bij jou uit?
1: Ik maak mijn hele huis oranje met vlaggetjes en spandoeken en een balkon en de voordeur. En ik heb nu ook een op de voordeur een fotomuseum van de afgelopen 40 jaar. Daarnaast maak ik een eigen, voor via internet, een pool waar iedereen aan mee kan doen. En ik maak, wanneer de tijden goed zijn, zeg maar, is er bij mij een feest. Voor Nederland-Zweden is er een feest voor vrienden en bekenden. Ik heb dan het huis vol. Ja, 40 jaar geleden woonde ik nog in een schoolinternaat. En dan heb ik met een aantal vrienden hebben we een deel van de woonkamer hebben we afgesloten met lakens. En daar hebben we een honk gebouwd. Zo is het begonnen. En toen langzamerhand breidde het zich steeds meer uit. Op een gegeven moment ging ik op mezelf wonen. En toen breidde het meer uit. En toen kwam mijn vrouw in beeld. En toen werd het eventjes iets minder. Maar dat is inmiddels ook weer helemaal losgeslagen. Vroeger, als je gehandicapt was, woonde je niet thuis. Dus dan werd je opgevangen in schoolinternaten of dat soort dingen. En toen ging ik naar Arnhem in school, want daar was alleen een goede middelbare school. En toen ik daar klaar was, toen had ik eigenlijk alleen mogelijkheid om in Enschede te wonen. Omdat daar een goed huis voor mij was. Dus vanaf 1991 woon ik in Enschede en vanaf 1996 woon ik helemaal zelfstandig. Dat doen mijn hulpen en vrienden doen dat samen. Ik bedenk alles, zeg maar. Ik zet alles uit en hun voeren het uit.

Het onmiskenbare geluid van Bruce Springsteen. En I'm on fire. Ja, Bruce Springsteen is altijd een beetje verbonden met natuurlijk FC Twente. Met zijn nummer. Als we het toch over FC Twente hebben, het voetbalavond op een of andere manier. Want er is geen van te melden. Want, goeiedag zeg. Want FC Twente en TSG Hoffenheim die hebben een overeenstemming bereikt over de transfer van Mats Rots naar de Duitse club. De 20-jarige linkerverdediger uit Groenlo die maakte per direct de overstap naar de nummer 5 van de Bundesliga. En het is de grootste transfer in de geschiedenis van de club in Enschede. Het is een bedrag van 16 miljoen euro meegeboeid. Ik bedoel maar, nou, Mats Rots, wie is Mats Rots? Dat is de jongere broer van de aanvaller Daan Rots. Ze zitten natuurlijk met z'n tweeën in het elftal. Oké, hij heeft in ieder geval een contract van 5 jaar getekend bij de Duitse club. En nou ja, goed, die 16 miljoen die wordt niet ineens overgemaakt trouwens. Het geld gaat de komende jaren als gevolg van een bonusconstructie bij FC Twente binnendruppelen. En de Achterhoeker levert FC Twente daarmee 2 miljoen meer op dan Dusan Tadic in 2014. Oké. De avonddienst na het 9 uur. En de grote vraag is... Hoe vaak was jij je spijkerbroek? Nou, dat is nou het een en ander om te doen, want er is namelijk een dingetje. Je kunt een spijkerbroek elke keer wassen natuurlijk, maar er is ook een uitspraak dat je spijkerbroek maar 1 keer per half jaar hoeft te wassen. Ik weet niet hoe jij dat doet. Bij mij vliegt hij om de week wel gewoon domme in de was, als je teken dat ding aangehaald hebt. Nou, klopt dat dat ding elke dag gewassen mag worden, of mag het ook inderdaad 1 keer per half jaar? Nou, het is een ja en een nee vraag. Dat is namelijk afhankelijk van het soort spijkerbroek wat je hebt. Het zogenaamde denim wat het van gemaakt is. Als je raw denim hebt, dan is dat een puur donkerblauw en dat is een beetje een stijve stof als je het aantrekt en dat vormt zich naar je lichaam. En als je hem dan uitwast, dan is die vorm weg. En dan kun je weer opnieuw beginnen. Maar dan gaat ook zeg maar, het spulletje er allemaal uit. Waardoor die dus niet meer de vorm komt. Yes. Dus als je een spijkerbroek hebt van raw denim. Ken je dat, raw denim? Ik zie die mensen niet, maar geen idee meer toch. Nou, dat is in ieder geval een donkerkleurige spijkerbroek. De echte ouderwetse spijkerbroek, zeg maar. Die hoef je maar 1 keer per half jaar te wassen. Wat doe je dan als dat ding gaat stinken? Zou kunnen natuurlijk, hè. Ik ben naar het café geweest. Nou, dat is in ieder geval...

een tip voor. Hang dat ding lekker buiten. Dan gaat door de buitenlucht, zeg maar, als die beurtelijk schoon is, de lucht er gewoon weer uit. En als het vriest, dan is het een ander voordeel ook nog. Dan gaan de bacteriën dat. Dus dat allemaal met raw denim. Heb je geen spijkerbroek, dus gewoon zo'n spijkerbroek die je gewoon in de winkel koopt, die voorgewassen is, dan mag ik gewoon elke week gewoon check, gewoon hoppa, in de was met dat ding. En de meeste mensen hebben zo'n ding dus. Maar mocht je een keer een spijkerbroek kopen en denk van, deze is raw denim, dan scheelt dat in ieder geval in de waskosten voor je poeder en dergelijke. Wellicht een overweging waard. Dit is Coldplay.

0: ons voor jou, want de Sky Full of Stars is inderdaad vandaag mogelijk. We hebben nog kleine buitjes die rondzwerven hier in Twente, maar dan is het ook wel droog voor de nacht en kunnen we inderdaad de sterren zien. Straks sterren, de nieuwslezen van 1 Twente en we hebben straks Somjeu.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een motie van PVV, D66, Volt en Belang van Enschede over zondagopenstelling van supermarkten is afgestemd. Supermarkten mogen niet eerder dan 12 uur 's middags open op zondag. Indiener Peter Reudink wil de beoogde partners kleur laten bekennen. Een stad met de ambitie van Enschede verdient een optimaal ondernemersklimaat volgens hem. Het coalitieakkoord met BBE, VVD en PvdA beperkt de zondagsopenstelling. Volgende week vinden er werkzaamheden plaats in het treinverkeer in Twente. De werkzaamheden beginnen vrijdag 12:45 s'nachts en duren tot maandag 6:00 s'ochtends. De trajecten Almelo-Enschede en Delden-Oldenzaal hebben geen treinen meer. Vervangingsbussen vervoeren reizigers naar de juiste stations. In Hengelo worden spoorstaven en een wissel vervangen, waardoor de tunnel bij de Emmerweg is afgesloten. En dan sport. FC Twente en Castor presenteren maandag het nieuwe thuistenu. Het shirt is vanaf dinsdag verkrijgbaar. Het ontwerp bevat een verticale lijn en verwijst naar het kampioensshirt van 2009 en 2010. De club wil continuïteit uitstralen naar vorig seizoen, toen FC Twente vierde eindigde en Europees voetbal verzekerde. In de kraag staat Tukkers verwerkt. Het stadswapen van Enschede is in de rugnummers opgenomen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond komen eerst nog wat buien voor. Later op de avond wordt het wel droger. Vannacht is het vrij helder en droog. Het koelt af naar 9 graden. En morgen valt er de dag door soms een buitje.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Dit is de Twente FM avonddienst met Peter Grobbe.
10: Go ahead. Make my day.

Swamje, Dark Before the Dawn hier bij Twente FM in de avonddienst. Oké, het is vandaag een beetje ongelukkig dag en vooral in Enschede, want vanmiddag is er ook nog een scooterrijder gewond geraakt bij een ongeval op de Ouskamp Londen in Enschede. Gebeurde zo rond 2:15. Daar zou een automobilist die achteruit uit een parkeervak reed de passerende scooter over het hoofd hebben gezien. Nou, gevolg was een aanrijding waarbij de bestuurder van de scooter met een harde klap op het wegdek terechtkwam. En hij is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Nou, voor de aard van de eind van de letsel is niet bekend. En ook voor zowel de personenauto als de scooter is, die zijn aanzienlijk beschadigd. Dus dat is allemaal daar aan de Ouskamp Londen in Enschede. Dan nou, meer nieuws uit Enschede, want straks gaan we nog even over naar Marissa Mulder. Zij is van All for Free Twente, want die winnen de Vrijwilligersdag 2026. Afgelopen zondag is dat uitgereikt in Enschede. En daar kwamen vrijwilligers, mantelzorgers en mantelzorgvrijwilligers en betrokken Enschedeërs samen in de Prismaren voor de Enschedeze Vrijwilligersdag 2026. Nou, de winnaar van de verkiezing is All for Free. En straks hebben we dus Melissa Muller even in de uitzending. En die gaat ons even vertellen hoe het allemaal geweest is. Al daar. Oké, dit is Aerosmith en Ragdoll.

0: stiekem een van mijn favo. Ja,
1: noem je dat een guilty pleasure? Nee.
0: In ieder geval toch wel weer te hoog voor. Dus First Aid Kit. Stond er ook eens een keer een Pinkpop. En dit was hun enige echte hit. My Silver Lining had volgens mij zelfs nog te maken met een van een houten reclame of iets dergelijks. Okay. Ik heb nog een leuke tip voor je. Aanstaande zondag. Dan kun je gratis een mooie route fietsen. Dat heeft allemaal te maken met de 50-jarige regio die fietsvierdaagse die bestaat. Punt allemaal plaats in Denenkamp. En daarom trakteren ze op een speciale jubileumtocht. En dat is 50 kilometer exact. Nou, aanstaande zondag kan iedereen kosteloos deelnemen vanuit Denenkamp en vanuit Norton. En vervolgens wordt de route aangeboden aan de toeristinfo. Dus nou, je kunt allemaal vertrekken vanaf 9:30 daar. Dus dat is zeker de moeite waard. Dus mocht je even van fiets houden. Zeker even de moeite waard om dan even die route te gaan fietsen. Dan afgelopen zondag vond de uitreiking van de Vrijwilligersdagprijs plaats in Enschede. En dat vond allemaal plaats in de Prismaren. De winnaar was All for Free. En Melissa Muller is aan de lijn. En Melissa Muller, wat is precies All for Free?
2: Nou, wij zijn All for Free, stichting All for Free Twente. We waren eerst een particuliere initiatief. En we bestaan nu een klein jaartje als een, zijn we een stichting. Wij hebben de eerste prijs gewonnen van de Enschedese Vrijwilligersprijs. Dus een enorme erkenning voor al onze vrijwilligers en ook voor onze doelgroep. Nou, wij proberen onze doelgroep, dat is de minima, maar ook de werkende armen. Dus denk aan de bewoners van Enschede die keihard werken, maar dan aan het einde van de maand onderaan de streep heel weinig overhouden om hun te ondersteunen in alle facetten van het leven. Maar je kan ook denken niet alleen maar aan kleding en aan voedsel, verjaardagscadeautjes voor de kinderen, maar ook met workshops en bijvoorbeeld de buurtmaaltijd, verzorgingsproducten, menstruatieproducten, etc. En dat doen we ook in samenwerking met andere partijen. Wij hebben ook een locatie in Hengelo. We werken ook vanuit Oldenzaal, Almelo en Haaksbergen. We worden gesteund door derden, dus denk aan particuliere donateurs. Maar we hebben ook een aantal bedrijven die ons dan structureel steunen. Bijvoorbeeld met kleding of anonieme groothandels die als de partijen met voedsel overhouden mogen we ophalen. In Enschede hebben wij ook een samenwerking met Stadsdeel West, waar we dan de buurtmaaltijden meedoen. We hebben ook dat we op vrijdag, dat is een samenwerking die we hebben met de voedselbank, blijven producten over die hun niet in de week kunnen gebruiken om verspilling tegen te gaan, mogen wij ook ophalen. En dan kunnen we dit ook weer uitdelen aan degenen die niet bij de voedselbank komen, maar die wel bij ons onder de doelgroep vallen. En zo hebben we ook een samenwerking met Buurthuis Bijen, waar we dan bepaalde workshops meedoen of andere projecten. Dus ja, zo zijn we bezig.

onmiskenbaar. Het geluid van Marcel, de zanger van Direct. Waterfall. Mooi. Op zo'n zonnige avond toch nog. Ja. Nou, ik kreeg even een berichtje terug in verband met de startplekken van de 50 kilometer toertocht van de regio Fietsvierdaagse. Ja, ik moet even kijken hoe dat ook alweer zat. Nou, de startlocatie 1 is op de Nicolaasplein in Denenkamp. De andere in het stadpark in Noord-Holland. Dus mocht je willen starten aanstaande zondag voor de 50 kilometer jubileum tour, dan is dat dus the place to be. Oké, nou. Voor de rest mag GroenLinks PvdA zich nu pro gaan noemen in de Tweede Kamer. Er is een stemming geweest en dat mag. Nou, en die Bondenbal die grapte nog een beetje over de fusie. Want CDA is oude rivaal PvdA kwijt. Dat is natuurlijk ook zo. Het was altijd A tegen B en B tegen A natuurlijk. Maar Pro is dus de nieuwe naam van de fusie van GroenLinks PvdA. Dus een beetje het zere been onder andere van Pro Hengelo. Want die hadden ze gewoon nog een beetje geroerd natuurlijk rondom de naam. Er zijn heel veel lokale partijen die zich Pro noemen. En Pro Hengelo is er één van. En zo zijn er ook meerdere partijen hier in Nederland. Maar goed, of ze een andere naam moeten gaan kiezen, nou, dan moeten ze zelf maar gaan uitzoeken, denk ik dan maar. We zullen het afwachten hoe het verder gaat dan weer met Pro Hengelo.

0: Nog een week en dan komt de echte zomer weer terug. Ik denk, laten we een beetje op vooruit gaan breien met deze Milky. Zeer aanstekelijk, alleen de zangkwaliteit. Nou ja, we hebben toch onze guilty pleasure van vanavond nog even te pakken. Just the way you are. Oké, dat is over octavondienst. Morgen is er weer een nieuwe met Ralf en Nienke. Vergeet onze luisterpagina niet. Tamelijk leuke programma's op. En ik wens je nog een fijne avond.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Wil jij €500 netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow.
6: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
9: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
10: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In de Molenplas bij Haarlem wordt gezocht naar een vermiste zwemmer. Bij het water werd een hoopje kleding gevonden. Er staat daar veel stroming, want de plas is verbonden met een kanaal. Duikers zijn het water ingegaan. Tot nu toe is er niemand gevonden, meldt NH Nieuws. Begin dit jaar waren er meerdere aanslagen in Zeeland en de politie heeft daar nu twee verdachten voor opgepakt. Die zijn 18 en 19 en komen uit Rotterdam en Spijkenisse. Hun rol bij de aanslagen wordt onderzocht. Twee waren in Biggekerke en vier in Vlissingen. Het ging vooral om explosies bij huizen. Het leek heel even winter op een aantal wegen in Brabant door flinke hagelbuien die zorgden voor een wit wegdek. Het verkeer had er behoorlijk wat last van. Ook onweerde het hier en daar en daarom werd in Tilburg de avondvierdaagse afgelast. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft alles verzet naar morgen. Reinhard Oerdemans krijgt een grote prijs, de Media Oeuvre Award 2026. Die wordt elk jaar gegeven aan mensen die belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse media. Reinhard begon als Arnie in GTST en woont nu in Amerika waar hij programma's maakt. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag. 14 tot 17 graden. Vanuit het westen opnieuw flink wat buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een motie van PVV, D66, Volt en Belang van Enschede over zondag openstelling van supermarkten is afgestemd. Supermarkten mogen niet eerder dan 12 uur 's middags open op zondag. Indiener Peter Reudink wil de beoogde partners kleur laten bekennen. Een stad met de ambitie van Enschede verdient een optimaal ondernemersklimaat volgens hem. Het coalitieakkoord met BBE, VVD en PvdA beperkt de zondagsopenstelling. Volgende week vinden er werkzaamheden plaats in het treinverkeer in Twente. De werkzaamheden beginnen vrijdag 12:15 s'nachts en duren tot maandag 6:00 s'ochtends. De trajecten Almelo-Enschede en Delden-Oldenzaal hebben geen treinen meer. Vervangingsbussen vervoeren reizigers naar de juiste stations. In Hengelo worden spoorstaven en een wissel vervangen, waardoor de tunnel bij de Emmerweg is afgesloten. En als sport, FC Twente en Castor presenteren maandag het nieuwe thuistenu. Het shirt is vanaf dinsdag verkrijgbaar. Het ontwerp bevat een verticale lijn en verwijst naar het kampioensshirt van 2009 en 2010. De club wil continuïteit uitstralen naar vorig seizoen, toen FC Twente 4e eindigde en Europees voetbal verzekerde. In de kraag staat Tukkers verwerkt. Het stadswapen van Enschede is in de rugnummers opgenomen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond komen eerst nog wat buien voor. Later op de avond wordt het wel droger. Vannacht is het vrij helder en droog. Het koelt af naar 9 graden. En morgen valt er de dag door soms een buitje.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een anti-asielprotest in het Overijsselse Frieseveen heeft de ME moeten ingrijpen. De demonstratie mocht tot 8 uur duren, maar niet iedereen ging weg. Hier en daar reden auto's toeterend rond en werd er vuurwerk afgestoken. Vorige week greep de ME ook al in bij een protest in Frieseveen. Een vrouw in de buurt van Nijmegen heeft gezorgd dat 2 oplichters zijn opgepakt. Ze werd gebeld door iemand die zei dat hij van de bank was en bij haar thuis haar pinpas kwam ophalen. Ze deed alsof ze erin trapte, maar waarschuwde intussen de politie. Toen de oplichter bij haar thuis kwam, werd hij opgepakt en zijn handlanger ook. Nederland en 4 andere EU-landen willen nieuwe EU-landen zoals Montenegro en misschien Oekraïne niet meteen volwaardig lid maken. Ze zouden moeten wachten voor ze kunnen profiteren van subsidies. En er moeten ook regels komen waardoor ze niet kunnen gaan dwarsliggen zoals Hongarije. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas. Dat is hun thuisbasis tijdens de groepsfase van het WK voetbal. Ze werden bij hun hotel opgewacht door fans in het oranje en veel pers. Maar bondscoach Koeman en zijn ploeg praten met niemand. Er zou al meteen een training zijn, maar die is geschrapt. Waarom is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen een wisselvallige en frisse zomerdag met 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast.

de reguliere markt, ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een motie van PVV, D66, Volt en Belang van Enschede over zondagopenstelling van supermarkten is afgestemd. Supermarkten mogen niet eerder dan 12 uur 's middags open op zondag. Indiener Peter Reudink wil de beoogde partners kleur laten bekennen. Een stad met de ambitie van Enschede verdient een optimaal ondernemersklimaat volgens hem. Het coalitieakkoord met BBE, VVD en PvdA beperkt de zondagsopenstelling. Volgende week vinden er werkzaamheden plaats in het treinverkeer in Twente. De werkzaamheden beginnen vrijdag 12:45 s'nachts en duren tot maandag 6:00 ochtends. De trajecten Almelo-Enschede en Delden-Oldenzaal hebben geen treinen meer. Vervangingsbussen vervoeren reizigers naar de juiste stations. In Hengelo worden spoorstaven en een wissel vervangen, waardoor de tunnel bij de Emmerweg is afgesloten. En dan sport. FC Twente en Castor presenteren maandag het nieuwe thuistenu. Het shirt is vanaf dinsdag verkrijgbaar. Het ontwerp bevat een verticale lijn en verwijst naar het kampioensshirt van 2009 en 2010. De club wil continuïteit uitstralen naar vorig seizoen, toen FC Twente vierde eindigde en Europees voetbal verzekerde. In de kraag staat Tukkers verwerkt. Het stadswapen van Enschede is in de rugnummers opgenomen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond komen eerst nog wat buien voor. Laat op de avond wordt het wel droger. Vannacht is het vrij helder en droog. Het koelt af naar 9 graden. En morgen valt er de dag door soms een buitje.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van topcrimineel Bolde Jos kocht onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen, meldt het AD. Hij zou er miljoenen aan hebben uitgegeven. Ook zou hij hele dure horloges hebben gekocht. De broer van Bolde Jos werd vorige maand opgepakt in Turkije en zit sinds vorige week vast in Nederland. Er zijn twee mannen aangehouden die worden verdacht van zeker 6 explosies in Zeeland, meldt de regionale omroep daar. Ze zijn 18 en 19 en komen uit de regio Rotterdam. De afgelopen maanden ging er 2 keer een vuurwerkbom af bij een huis in Biggekerken en 4 keer bij een huis in Vlissingen. De Britten zijn in rep en roer over een heftig filmpje dat rondgaat. Daarop is te zien hoe een man in Belfast iemand probeert te onthoofden. De dader is gepakt en wordt verdacht van moord. In Belfast en op andere plekken zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld, al lopen die soms ook uit op rellen. En dierenorganisaties hebben bij de rechter verteld waarom Zeeland geen damherten moet afschieten. Ze kunnen beter hekken neerzetten of de herten anticonceptie geven, zeggen ze. Zeeland zegt dat hekken slecht zijn voor andere dieren en anticonceptie is te moeilijk, want dan moeten de herten eerst worden verdoofd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft Iran aangevallen. Het is het antwoord op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter eerder op de dag. President Trump zei op social media dat Amerika daar wel op moest reageren. Het Amerikaanse leger zegt dat ze handelen uit zelfverdediging. Een fikse hagelbui heeft vanmiddag flink huisgehouden op een camping in het Brabantse Raamsdonk, meldt RTL Nieuws. Veel tenten zijn vernield en sommige hagelstenen sloegen zelfs door de daken van caravans heen. Een stukje verderop, in Bokstol viel een dode toen een boom op een auto viel. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Er werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht allemaal niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van de plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd in Iran. Er zijn onder andere raket- en radarsystemen bij de straat van Hormuz geraakt. President Trump is boos omdat Iran eerder op de dag een Amerikaanse legerhelikopter had neergehaald. Het Amerikaanse leger noemt de aanvallen zelfverdediging. Het is al de hele avond onrustig in Belfast. Er wordt geprotesteerd tegen geweld. Gisteren werd er bijna iemand onthoofd door een Soedanese man. Demonstranten lopen met spandoeken met teksten tegen migratie. Die protesten lopen op sommige plekken uit op rellen. Zo werd er een stadsbus in brand gestoken. Het is zo goed als zeker dat voetbaltrainer José Mourinho terugkeert naar Real Madrid. De club heeft een afkoopsom van 15 miljoen euro betaald aan zijn huidige werkgever Benfica. De toptrainer is geen onbekende in Madrid en was er ook al trainer tussen 2010 en 2013. En een opmerkelijke uitspraak van koning Willem-Alexander bij het staatsbezoek van de Duitse president Steinmeier. Hij vergeleek de band tussen ons land en de Duitsers met het liedje Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Hij zei dat Nederland en Duitsland elkaar aanvullen, ondanks hun verschillen. De koning zong het overigens niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima ligt tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Iran is woedend naar de Amerikaanse vergeldingsaanval van vannacht. Verlaat de regio als je veilig wilt zijn, schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op X. Amerika heeft meerdere doelen in Iran aangevallen als wraak voor het neerhalen van een Amerikaanse helikopter eerder op de dag. In Moskou is gisterochtend een belangrijke Russische generaal gedood. Hij werd opgeblazen door een autobom. De generaal was verantwoordelijk voor de aanvoer van raketten en munitie naar het front in Oekraïne. De Russische autoriteiten onderzoeken de zaak. Het is niet duidelijk of Oekraïne erachter zit. Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En bondscoach Arjan Veuring van het Nederlandse vrouwenelftal heeft er vrede mee dat zijn team in de play-offs moet strijden voor een